0: Fris, 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij de vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. En het blijft intussen onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen daarom zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord op zondag te ondertekenen. Vandaag dus. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op. Op dit moment, de wedstrijd is bijna gedaan. De stand is 1-1. Saibari opende het score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen 2 Braziliaanse verdedigers en trapte onhoudbaar over Alisson in doel. Na de eerste drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. In de tweede helft blijven de doelpunten voorlopig uit. We zitten in de blessuretijd en er zijn nog 3 minuten te gaan. Maar het is dus nog altijd 1-1. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden gisteravond. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors was bijzonder opgetogen.
1: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben altijd runs gehad. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club. Voor iedereen. Voor de mensen. Voor onze fans.
0: Het weer dan nog. Het is bewolkt vannacht. Minima rond 14 graden. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we wel wat meer wolken. Met mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Dus 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn zaterdag 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven nog 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook nog meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko 1-1 gelijk gespeeld in de eerste echte topaffiche van deze wereldbeker. Het verslag krijgt u van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK en dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud, de gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Kanous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En zometeen is er de wedstrijd Haiti tegen Schotland. Daar staan ze helemaal klaar om af te trappen. Dat zal zometeen gebeuren. En om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Het weer nog, het is bewolkt vannacht. Minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we dan wat meer wolken. Met mogelijk ook lichte regen. Vooral in het noorden en noordoosten van ons land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK voetbal natuurlijk in de app van Sporza. M&M.

wordt een Elvis-imitator een van de meest succesvolle popartiesten ter wereld? Dit is de deep dive van Bruno Mars. Van trouwfeesten tot schuurpaleizen, hij heeft voor elke gelegenheid een monsterhit op zijn naam staan. We gaan er samen lekker door.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M Live.

Silk Sonic, beste sidequest ooit. Bruno Mars kent vele namen. Hij is in Hawaii geboren als Peter Gene Hernandez. Was sinds zijn vierde al Elvis-imitator, vandaar de bijnaam Little Elvis. Maar Bruno kwam van professioneel worstelaar Bruno Sammartino, waar zijn vader fan van was. En Mars, omdat mensen

Bruno Mars was lang songwriter die aan vele hits bijdroeg, zoals Love Me van Justin Bieber, Forget You van CeeLo Green. Maar zijn eigen debuut in 2010 ging crazy hard. Just the way you are, need I say more. En met zijn band The Hooligans dropte hij toen een album dat het de langst lopende debuut is op de Billboard 200.

Mars zijn allergrootste hit begon met een casual jam session met Mark Ronson. Maar uiteindelijk duurde het 8 maanden om de perfectie te bereiken die ze wilden. Met succes, Uptown Funk won Record of the Year op de Grammys. En met deze, That's What I Like, won hij ook

komen. Maar de Lazy Song was in 2010 ook al een anthem, hoor. Conclusie, alles wat Bruno Mars aanraakt, wordt goud. De woorden cringe, flop of dipje staan niet in die man zijn woordenboek. En besef, dit was nog maar het tipje van de sluier, hè? Wat de opdracht ook is, Bruno Mars delivered elke keer. Dat er nog vele hits en topconcertjes mogen volgen. Bruno Mars, out!

0: 4 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zaterdag zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn gisteren 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. Op het WK voetbal speelt Haiti tegen Schotland nu. Bij de rust staat het 0-1 voor Schotland. Een goal van John McGinn. En de topmatch vannacht was toch Brazilië-Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Kanous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En wie niet genoeg van het voetbal kan krijgen, om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Vannacht is het bewolkt, minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken. En mogelijk ook lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden vandaag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.

0: de zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

Het is 5:00. Een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah in begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël wel aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. Intussen blijft het onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Maar de betogers eisen zijn ontslag daarom. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord vandaag te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op de WK voetbal heeft Schotland bijna gewonnen van Haiti. Het is op dit moment 0-1. En de scheidsrechter die gaat zo dadelijk afluiten. Ze zitten in de blessuretijd, 7 minuten over tijd, terwijl er eigenlijk 6 minuten blessuretijd bij zou komen. Dus er wordt nog wel heel even gespeeld, maar het is dus 0-1 op dit moment. De voorlopig enige goal werd in de eerste helft gescoord door John McGinn voor Schotland. De topmatch vannacht was Brazilië tegen Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Marokko kwam verdiend op voorsprong na een goal van Saibari vlak voor de eerste drankpauze. Brazilië kon snel gelijk komen na de drankpauze via een knal van Vinicius Junior. In de tweede helft kon geen van de twee ploegen nog het verschil maken. Over een uurtje is er Australië tegen Turkije. De komende uren mogelijk nog wat bewolking, minima rond 14 graden. De dag zelf begint zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle sportnieuws natuurlijk in de app van Sporta.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Magyar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roelmoers.
1: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
0: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer. Het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws. MNL.

0: is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: M&M Live.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
1: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer goed serieus genomen worden.
0: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
2: Het betekent alles voor ons. Na zo lang is onder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
0: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden. Dinsdag halen we 26 graden, maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is jouw wekker deze mooie ochtend.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
2: M&M Live.
0: Is jouw wekker deze mooie ochtend? Het zonnetje schijnt.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: M&M Live.
4: M&M stuurt je...

Want binnen iets minder dan 2 weken komen Pommelien Thijs, Katy Perry, Mika, Pitbull allemaal samen op 1 podium. Namelijk Werchter Boutique op 27 juni. En daar kan jij bij zijn. Wat moet je doen? Wel, heel goed luisteren. Dat vooral. De stoppen uit je oren halen. En als je een song hoort van oftewel Katy Perry, Pitbull of Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs natuurlijk, dan stuur je in de app van M&M Ik Wil naar Werchter Boutique. Je gsm-nummer er best ook bij sturen. En wie weet, maak je dan kans op een duo-ticket. Nu sturen haalt dus nog niets uit, want dit is geen van de 3 artiesten. Dit is de Goo Goo Dolls met Iris.

0: Christina Aguilera. Maar vooral ook Mr. 305.
1: It's that little Chico Pitbull, Mr. 305, better said, Mr. Worldwide. Turn your radios up right now.
0: En je wist wat je moest doen als je die hoorde, hè?
2: M&M stuurt jou naar Pitbull.
0: Ja hoor, je kan hier vandaag heel de dag nog tickets winnen voor Werchter, Boutique en Pitbull, die is daar ook aanwezig. Maar ben jij daar ook aanwezig? Je moest één ding doen en als je dat gedaan hebt, ja, hou die telefoon dichtbij. Ga je zien, ik heb hier iemand aan de lijn. Hallo, hallo, met wie spreek ik alsjeblieft?
3: Hallo, het is met Staf.
0: Hey Staf, wat zou jij heel graag willen?
3: Ik zou heel graag naar Werchter Boutique willen.
0: Heel graag?
3: Heel graag.
0: Wel, Staf. Ja, dan heb ik goed nieuws voor jou, want jij gaat naar Werchter Boutique.
3: Oh my god, ja!
0: Yes. Amai, en dat op deze, op dit vroeg uur, win jij gewoon een duo-ticket voor Werchter Boutique. Waarom ben je al wakker?
3: Oh, dank je wel. Ja, ik heb mijn wekker gezet speciaal voor dit.
0: Is dat echt? Speciaal voor dit?
3: Ja, echt.
0: Oh, en het was all worth it. Het is gewoon, het was, ja, het kwam gewoon helemaal goed uit, zeg. Staf, aan mij zo goed. Je kunt eigenlijk niet gewoon terug in je bed kruipen.
3: Ja, en ze hebben studeren, want ik heb nog een hele week examen.
0: Oeh, oké. Maar kijk, dat is al goede karma. Nu, hopelijk heb je die niet allemaal verspild op deze tickets. Maar ja, nee, jouw examens komen sowieso goed. Wat doe je van studierichting?
3: Ik doe natuurwetenschappen.
0: Oké. Dus eigenlijk, wacht, je hebt deze week nog examens. Want dan is het al eigenlijk al bijna zo. Nee, de week daarna is pas Werchter Boutique. Dus het is eigenlijk wel een mooie afronding van de blok.
3: Zeker om iets naar uit te kijken.
0: Amai. En naar wie van de artiesten kijk je het meest uit op Werchter Boutique?
3: Pommelien Thijs en Pitbull.
0: Ah, goed. En Katy Perry trouwens, dat is ook een show hoor. Dat is echt ook de moeite.
3: Ik ga eigenlijk... Dat is een heel
0: goede line-up. Ah, wel, het is dat. Zeg, Staf, geniet van die tickets. Dikke merci om mee te doen en succes met examens. Hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Zeg, salukes. Tadaa.
2: Luister heel het weekend lang. En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

0: voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: M&M.
3: M&M throwbacks.
4: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika met Grace Kelly. Een klein beetje en ook een instekertje, om het zo te zeggen, want die komt ook naar Werchter Boutique, maar was geen van de artiesten die, die mee waren in de wedstrijd. Maar kijk, in ieder geval. Het is vandaag ook Vaderdag. Wie weet, misschien ook nog een speciale dag voor jou. Misschien is het jouw verjaardag. In dat geval een hele gelukkige verjaardag. Wie dat er ook vandaag jarig is, is ex-Little Mix girlie Jessie Nelson. Toch wel een beetje de vreemde eend van Little Mix. Omdat ze eruit is gestapt natuurlijk. Wordt vandaag 35 jaar. En in 2020 verliet ze de girl group. Maar blijkbaar was dat toch niet met pijs en vreed. Toen was het van, ja, we zijn goed uit elkaar gegaan. Jessie is een ander pad opgegaan. Maar dan heeft Jessie een documentaire uitgebracht hoe ze zich toch vaak niet gesteund voelde in de groep. En nu is daar ook antwoord op gekomen van Perry Edwards. Dat is de blonde van de drie. Precies alsof de Engelse K3's. En die had er toch wel wat over te zeggen. Ze dacht eindelijk haar boekje eens te openen over Jessie.
1: Sometimes you just won't win with people. You just don't see eye to eye. At all. Again, I have to be careful how I say this because I don't want to seem like a bitch, but for me, what upsets me the most is when the other person doesn't take any accountability. That boils my blood. I'm not blaming everything on you. I'm not saying she's this fucking monster and everything was her fault and blah, blah, blah, but take some accountability for your actions and realize you were difficult. You did have difficult moments.
0: Ja, ze zegt dus eigenlijk vooral dat je een beetje accountability moet nemen voor wat je hebt gedaan, wat je hebt gezegd. En dat Jessie ook niet altijd de gemakkelijkste was en dat ze nu vaak ook in het slachtofferrolletje kruipt. Ja, het zit daar allemaal niet zo goed. Terwijl Little Mix heeft aangekondigd dat ze waarschijnlijk ooit wel terugkomen als groep een reunie doen, maar dan wel met drie. Nu dus Touch van Little Mix.

sorry, maar wat een schijf. Ik mis Little Mix zo hard. Van mij mag die reunie zeer, zeer snel komen, in ieder geval. Ondertussen is het al 7:30 geworden. Op de ring richting Bever is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet daar omrijden via de sluis van Kallo. En dan dacht ik er ook ineens aan. In Brussel is de BXL Tour, een grote fiets-event, bezig. Dus daar zijn ook heel wat wegen afgesloten. Dus ook hinder natuurlijk. Ook hinder misschien in Wembley in Londen. Want Harry Styles heeft nog maar net zijn boeltje gepakt in Amsterdam en is verhuisd met heel de troep van Together Together naar Londen. Een beetje een thuismatch. Daar zat hij toch ook wel een paar keer. 12 keer, als ik niet verkeerd ben. Ja, ja, 12 optredens. En ik heb het al gezien op TikTok dat het blijkbaar echt verschrikkelijk is als je daar naar buiten moet gaan. Want dan staat echt heel die straat naar Wembley staat gewoon helemaal vol. En dan heb ik in de reacties zo gaan lezen en zeiden ze van ja, dat is echt altijd bijna. En nu ook met Harry Styles is het daar natuurlijk super druk. Maar toch. En ze zijn daar niet alleen voor Harry, maar ook voor Miss Shania Twain. That don't impress me much. Want zij vervangt Robin, die in Amsterdam het voorprogramma... Maar eigenlijk is het niet echt een voorprogramma. Het is zogezegd echt een gastoptreden. Want op de banners daarbuiten staan ook echt Shania en Harry tonight. En net voordat ze daar op het podium van Wembley klom, is ze zo een paar van die kleine optredens gaan doen. Zoals in een pub in Londen. Maar op het podium van Wembley klonk ze toch wel zo. Klinkt toch wel als een vibe. Shania Twain. Dus het is een perfect moment om gewoon nog eens een Shania kan af te spelen. You're still the one.

0: Shania Twain. Ik denk dat het tijd is voor een kleine throwback takeover. Dus het is aan jou. Welke song zou jij vanochtend heel graag kunnen of willen horen en kunnen gebruiken? Stuur het even door in de app van M&M met titel en artiest. En misschien draai ik die zo meteen wel.
1: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man?
5: Och, jongen, dat is wel een naald, hè?
7: Je

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: M&M.
4: M&M Throwbacks.

0: If I can't have you. Tijd voor je throwback takeover.
1: Throwback takeover.
0: Eigenlijk ook een perfecte moment om misschien de papa, de vader, de daddy, wou ik zeggen, maar het klinkt altijd zo verkeerd, hè, in de bloemetjes te zetten vandaag op deze vaderdag, 14 juni. En dat heeft Celine uit Roeselare ook gedaan. Die stuurt in de app van M&M. Oh, mijn papa is echt een schatje en die zou heel graag Man in the Mirror van Michael Jackson willen horen, want we zijn onlangs eigenlijk nog maar net samen de Michael film gaan zien. Het zou dus perfect zijn om op zijn vaderdag ook nog eens die song te horen. Dus Celine, speciaal voor jou, papa. Ik hoop dat hij aan het luisteren is. Man in the Mirror.
2: M&M Throwback.
1: Terug in de tijd met de grootste hits.

Sasha met dollar tegen. Toen nog. En TikTok. Net niet uit de teens trouwens. Ik dacht dat dat de teens song was, maar blijkbaar uit 2009. Nu even niet terug naar de teens, wel terug naar de Summer of 69. Net voor 8 uur met Bryan Adams.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Een zeer goedemorgen, het is 8 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Stijn de Vart.
9: Komt er vandaag een vredesakkoord of niet? Het is nog steeds niet duidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord zullen tekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou zijn. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat. Maar in Iran zeggen ze dan weer iets anders. De minister van Buitenlandse Zaken daar meldde eerder deze week dat ze dicht bij een akkoord zijn. Maar gisteren zei zijn woordvoerder dat het dan toch niet voor vandaag zou zijn. In Vlaanderen werden vorig jaar meer dan 1500 situaties van mishandeling of slechte behandeling van ouderen gemeld. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco.
10: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer hoe serieus genomen worden.
9: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie zelf met vragen zit over mishandeling, kan altijd anoniem en gratis terecht bij hulplijn 1712. Op het WK voetbal heeft Australië zo net verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijk spel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Het werd 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten bovenaan hun poelen. En in het Belgisch basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende... haalde Antwerp het na verlengingen. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. De titel is verdiend, zegt Antwerp-speler Elias Lassizi.
11: Wat denkt alles voor ons? Na zo lang zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
9: En Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. Het wordt een zonnige dag vandaag. Wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot de 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. En dinsdag krijgen we 26 graden.

0: Fabian Hermans.
1: Hey, ja, zo, het is vandaag dus met goed luisteren naar die artiesten van Werchter Boutique. Iemand die er niet in staat is Dua Lipa, jammer. Maar hier is ze nog eens. Met Be The One.

0: Dua Lipa zou eigenlijk ook wel echt een topnaam geweest zijn voor Werchter Boutique, maar helaas niet. Allee, oké. Okay, ja. Goedemorgen. De namen die er nu zijn bij Werchter Boutique zijn sowieso al heel straf. Je hebt Pitbull, je hebt Pommelien Thijs, Katy Perry, Mika, zoveel meer op 27 juni. Maar je moet dus goed blijven luisteren vandaag, want hoor je een song van Pitbull, Katy Perry of Pommelien, dan moet je gewoon sturen. Ik wil naar Werchter Boutique in die app van M&M. Momenteel dus nog niet gepasseerd, maar ik zou zeggen, hou die oren gespitst. 14 juni vandaag, vaderdag. Zet je vader daarnaast ook eens gelukkig in de bloemetjes. Ook een sportdag, want in Brussel kan je de BXL Tour gaan doen, want het echte jaarlijkse nemen meer dan 6000 fietsers, Brusselaars en Belgen, de benen op de fiets. En die starten aan het Koninklijk Paleis in Brussel. En dan gaan ze dus zo door 8 gemeenten. Normaal een traject van 40 kilometer of 32 kilometer. Je kan daar kiezen. Dus alle straten zijn er ook allemaal afgesloten. Want heel het parcours is gewoon afgesloten dat er veilig kan gefietst worden in Brussel. Morgen spelen trouwens de Rode Duivels de eerste match van het WK. Maken ze die American Dream helemaal waar. Ze spelen in Seattle en dat tegen Egypte. Ik ben zeer benieuwd wat dat gaat geven. Ik kan het zo moeilijk inschatten. Je weet wel, zo een paar jaar terug, de gouden generatie, dacht je van oké, we maken misschien kans. Maar wat gaat het dit jaar brengen? Ik heb wel goede moed, moet ik zeggen. Ik ga morgen ook sowieso gaan kijken. Ik ga me ergens een groot scherm vinden. Of toch ergens buiten waar dat er mensen zijn. Dus ja, ik weet niet hoe jij het gaat beleven, de Rode Duivels. Maar in ieder geval, we maken er sowieso een...
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: M&M Live.

0: nog nooit zo blij geweest om Katy Perry te horen, denk ik. Het kan zijn dat je dit ook live gaat kunnen meemaken. Wie weet. Roar!
1: M&M stuurt jou naar Katy Perry.
2: Hey, this is Katy Perry. Are you
0: ready? Want de afspraak was vandaag. Hoor je Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs, dan stuur je in de app van M&M. Als je dat gedaan hebt, maak je dus kans op het ticket voor Berchter Boutique. We gaan er gewoon iemand random uitpikken. Ik heb hier iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Charlotte Stoop.
0: Hallo Charlotte.
3: Zeg, hallo.
0: Wat zou jij graag willen vandaag?
3: Ik zou heel graag tickets winnen voor een Berchter Boutique.
0: Wel, dan zal ik met de deur in huis vallen, hè, Charlotte. Wat, jij gaat naar Berchter Boutique?
3: Yeah!
0: Oh my god, zeg, je had al wel een paar keer gestuurd, hè? Of niet?
3: Ja, zeker en vast al een paar keer inderdaad, de afgelopen dagen.
0: Oké, dus echt altijd geprobeerd en nu is het dan eindelijk gelukt. Oh, wat doet dat met jou, Charlotte?
3: Ik ben super blij. Ik ben nog maar net afgestaan en het is direct heel goed nieuws om de dag te beginnen.
0: Ja, maar dat zal wel zijn. Gewoon even het bed uitgerold en hup, Katy Perry op. Ben je een fan van Katy Perry?
3: Super hard, super hard.
0: Ja, heb je ze al gezien, ooit?
3: Nee, nog nooit. Oké. Okay.
0: Een eerste keer. Zeg, en wie ga je meepakken naar Berchter Boutique?
3: Ik zal wel een vriendin weten die ook graag naar Katy Perry zal meegaan.
0: Ja, misschien dat jullie samen altijd al hebben willen doen ofzo. Of als je zegt van, als ze ooit naar België komt, dan willen we gaan.
3: Ja, inderdaad. Misschien een beetje een jeugdidool van vroeger.
0: Ja, ik snap het. Zo, zeker als je die roar terug hoort, denk je van, allee.
3: Yes, ach, inderdaad, dan, klopt. Maar,
0: ja. Zeg, ben je zelf een festivalganger? Iemand dat dat vaak doet?
3: Ik ben al een beetje op leeftijd misschien, om dat niet meer altijd te doen. Ja. Maar Katy Perry wil ik zeker wel nog een keer gaan.
0: Oké, het is ook maar één dag natuurlijk. Dus op zich even één dag lekker dansen, lekker chansen en dan kan je terug helemaal rusten. Nog leuke plannen vandaag, Charlotte?
3: Vaderdag gaan vieren.
0: Oh ja, maar het zal wel zijn. Geniet ervan in ieder geval en veel groetjes aan de vader, aan de papa.
3: Ja, dat zal ik zeker vast doen.
0: En dan nu kan je al een beetje beginnen oefenen met die dansbenen te strekken. Op Dancing Queen van ABBA.
3: Ik ga er direct aan beginnen.
0: Allee, zeg. Okay. Geniet ervan. Dikke merci. En stuur een foto als het zover is. Hè.
3: Zeker en
0: vast. Nu dus Dancing Queen van ABBA.

0: Charlotte is binnenkort op Werchter Boutique. The Dancing Queen. Maar niet getreurd, je maakt nog kans vandaag. Toch nog wel veel kans. Dancing Queen stond trouwens ook op 10 in de M&M 1000 van 2025. Daarover gesproken.
1: M&M 1000 Unlocked.
2: Gaan we hoger of lager in de lijst?
0: Dat is de vraag van vandaag. Gaan we hoger of lager in die lijst? De M&M 1000. 50 is iets anders. Waarbij jij dus een nummertje gaat moeten sturen. Maar we gaan eerst zien waar we gisteren zaten. Gisteren zaten we op 14. Dat was L'amour toujours. Maar gaan we vandaag hoger of gaan we lager?
1: Lager.
0: Oeh, we gaan lager in de lijst. Dat wil zeggen, lager in de lijst is meer naar beneden in de M&M 1000. Je mag dus een nummertje sturen tussen 14 en 1000 in de app van M&M. Dat is veel keuze. Je mag iets random sturen, je mag je huisnummer sturen, je mag de leeftijd van je mama sturen of je papa voor vaderdag. Eender wat, nummertje tussen 14 en 1000 en dan gaan we zo meteen eens zien welk nummer er daarachter zat in die M&M 1000 van 2025.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M 10 top 500.
2: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
8: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, de maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.

0: alles voor je vakantie? Vind je bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: De M&M Ochtendshow.
4: Of luister je liever naar Aine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: M&M.

0: Dat was Thunder van Imagine Dragons. Maar laat die thunder maar uit vandaag, denk ik. Vooral het zonneke. Maar ben jij het zonneke van de dag? Ik ga eens horen bij Chinook uit Ieper. Dag Chinook.
1: Hallo.
0: Hey, zeg, jij had een nummer doorgestuurd in de app van M&M. En het is een dat vaak is binnengekomen vandaag voor de M&M 1000 Unlocked. Welke song uit de M&M 1000 zou jij willen horen?
1: Nummer 67.
0: 67, is dat toevallig 67?
1: Nee.
0: Ja, want dat is ook het bekende, zeg maar.
1: Ja.
0: 67, hè?
1: Ja.
0: En wel, Chinook, hier is die voor jou.
2: 67.
0: This Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Een echte classic. Zeg, dikke merci, hè.

0: Dankjewel, Chinook. Om 14 door te sturen in de app van M&M. Dat was Nirvana. In de M&M 1000 van 2025. Ja. Yeah. Stemmetjes smeren. Ondertussen is het al 8:30 geworden. Een goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de hoofdpunten?
1: Wel, het is nog steeds niet duidelijk of er vandaag een vredesakkoord komt tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Trump wil dat vandaag op zijn 80ste verjaardag. En er wordt steeds minder bloed toegediend, bijvoorbeeld tijdens een operatie. De technieken om te opereren worden steeds beter en zo is er minder nood aan bloed. En in Zwitserland gaan ze vandaag stemmen in een referendum of er een maximum aantal inwoners moet komen in het land. Meer hierover hoor je straks in het nieuws van 9 uur of kan je nu al lezen in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet daar omrijden via de sluis van Kallo.

0: met Sweet But Psycho. En vooral sweet en minder psycho is weerman Bram. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg, hoe zit het met het weer?
1: Wel, op dit moment hebben we op vele plaatsen nog mooie opklaringen. Behalve dan in Antwerpen en in Limburg. Daar hangen al wat meer wolkenvelden. En ja, de bewolking gaat toch wel toenemen in de loop van de dag. Daar kan misschien ook een wat gedruppel uitvallen in het uiterste noorden van ons land. En ook in het oosten. Maar op de andere plaatsen houden we het vandaag volledig droog. Met temperaturen die ietsje lager zijn dan gisteren. Een 15 tot 18 graden vandaag in Vlaanderen en Brussel. En een matige wind uit het noordwesten. Nu, vanavond krijgen we eerst opklaringen. Later opnieuw veel wolkenvelden. Dus morgen, ja, behoorlijk veel wolken. Dus ja, wisselend tot soms zwaar bewolkt weer. Na de middag wel meer ruimte voor de zon. Bij temperaturen rond 20 graden en weinig wind. In de nacht naar dinsdag dan wat lichte regen. En ook dinsdag start nog regenachtig in het oosten van het land. Daarna komen er wel mooie opklaringen aan. Bij temperaturen die naar 4 of 25 graden gaan. Dus ja, we zijn echt vertrokken dan voor warm weer. Ook woensdag 25 graden. Met nog wel wat wolken eerst, maar na de middag veel zon. Ook donderdag zonnig weer, 26 graden dan. En het kan niet op, want op vrijdag gaan we boven de 30 graden gaan. Ja, met dan zwoel weer en ook kans op onweer.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja. Oké, zeg Bram, dikke merci en geniet van die zondag.
1: Bye bye.
0: Salutjes.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op stofzuigers, skincare, kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zegt gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
9: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: M&M.
11: M&M throwback.
12: Let's get it started in here.

0: The Black Eyed Peas. En let's get it started. Niet bij de pakken blijven zitten vandaag.
1: Ben gedacht.
0: Stromae is te horen op een nieuw nummer. Hij is toch een klein beetje terug van weg geweest. Hij is altijd even weg, komt altijd even terug. Namelijk een samenwerking met de Zweedse zangeres Tove Lo op Des Fleurs.
2: Mais oui, ce que j'aime, c'est qu'elles sont hors normes tout bonnement. Ça vole pas très haut, mais je ne suis qu'un homme, évidemment.
0: Daar hoor je hem vooral op één strofe. En het lied komt eigenlijk van een samenwerking die gestart is op Coachella. Daar traden ze in 2015 alle twee op. En ze waren meteen fan van elkaar, een beetje terug heen en weer gestuurd. En dan uiteindelijk is het toch gelukt, want zij werkten ook mee achter de schermen aan het nummer. Heeft mee geproduced trouwens. En Tove Lo, die ken je onder andere van haar nummer Habits. En nu denk je, ah ja, juist, dat nummer. Maar hopelijk ergens in de toekomst ook een nieuwe muziek van Stromae. Maar nu toch even terug naar Formidable uit 2013.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? The Pussycat Dolls met Doncha. En zo is het bijna 9 uur. Jij zit waarschijnlijk goed te wachten op die Werchter boutique namen. Die komen eraan. Wees niet gevreesd, dat vooral. Maar wat je in tussentijd kan doen, is naar VRT Max gaan en stemmen voor de Teens 500 van volgende week. Nu met One Direction uit de Teens.
1: Stem nu op jouw favoriete songs uit de Teens. Okay.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Een zeer goedemorgen, het is 9 uur.
4: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Vort. Er wordt steeds minder bloed toegediend aan patiënten. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat komt omdat er een aantal nieuwe technieken zijn, zodat patiënten minder bloed verliezen tijdens die operaties. Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed kan je maar beperkt bewaren. Er is zelfs een kritiek tekort aan bloedgroep O-negatief en zeker in de zomer. Vincent Verbeke van het Rode Kruis, Vlaanderen legt uit waarom.
6: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
5: In Zwitserland is er vandaag een referendum over een maximaal bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij, de grootste van het land. Die partij wil het bevolkingsaantal beperken tot 10 miljoen inwoners door strenger te zijn op het vlak van migratie. Vanaf 9,5 miljoen inwoners zou de regering dan al maatregelen moeten nemen, zegt deze correspondente in Zwitserland.
7: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket, want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
5: Tegenstanders vinden dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. En het is nog steeds niet duidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord zullen tekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou zijn. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat. Maar in Iran klinkt het dan weer helemaal anders. De minister van Buitenlandse Zaken daar meldde eerder deze week dat ze dicht bij een akkoord zijn. Maar gisteren zei zijn woordvoerder dat het toch niet voor vandaag zou zijn. Op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Het werd 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten bovenaan hun poelen. Het wordt een zonnige dag vandaag, wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden.

0: Fabian Hermans.
1: Elaba, ik denk dat jij wel graag naar Werchter Boutique zou willen gaan. Kom wat dichterbij, zet je radio wat luider en houd die vingers aan de toetsen.

0: Katy Perry. Nog nooit zo blij geweest met haar bicurieuze periode. Het zal wel zijn.
1: M&M stuurt jou naar Katy Perry.
2: Hey, this is Katy Perry. Are you
0: ready? Het was een directe binnenkomer van dit uur natuurlijk. Want als je vandaag Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs hoort, dan moet je sturen in die app van M&M. En wie weet ga je op 27 juni 2026, dit jaar binnen 2 weken, naar Werchter Boutique. Laten we er vooral iemand uit pikken. Ik heb hier iemand aan de lijn. Heel goedemorgen aan wie? Hallo?
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, ja, met wie spreek ik?
3: Met Anke.
0: Zeg Anke, wat zou jij graag willen vandaag?
3: Ik zou heel graag naar Werchter Boutique gaan.
0: Hoe graag juist?
3: Super graag.
0: Wel, Anke, dan heb ik goed nieuws voor jou. Ja hoor, jij gaat naar Werchter Boutique.
3: Ah, dank u.
0: Amai, als dat leuk is, die krijg je altijd zelf stress van, even die ontlading. Zeg Anke, van wie ben jij grote fan van Werchter Boutique namen?
3: Van Pommelien en van Pitbull.
0: Van eigens, van Mr. 305 en natuurlijk onze eigen Pomme Queen. Weet je al wie je gaat meepakken nu dat je mag gaan?
3: Ik weet het even niet, want ik heb heel impulsief gestuurd, dus ik heb geen idee.
0: Dat is soms het beste. En gewoon denken van, weet je, we gaan eens proberen. Who knows? En hier ben je dan live op Nationale Radio. Ik zeg het ook altijd trouwens, als je hier iemand zegt om mee te pakken, dan moet het wel. Set in stone. Dus denk er misschien gerust nog even over na. Dat is het belangrijkste. Ben je zelf een festivalganger?
3: Redelijk, ja.
0: Zo af en toe mag dat wel eens.
3: Af en toe een keer, ja. Als goede namen
0: zijn. Ja, wel, dat vooral. En als je op zo'n festivalweide staat, heb je zo'n go-to snack, iets dat je altijd gaat smullen?
3: Frietjes.
0: Zo'n goede pakje friets tegen. Dat smaakt ook altijd op zo'n altijd anders op zo'n festivalweide, denk ik. Dus bij deze keer ook. Frietjes tijdens Pommelien Thijs. Ik denk dat het gewoon niet beter kan, Anke. In ieder geval, ik zou zeggen, geniet ervan als het zover is.
3: Dankjewel.
0: Heb je voor vandaag nog leuke plannen voor de rest?
3: Nee, een rustig zondagje.
0: Zo moet dat, zo kan dat. Anke, geniet ervan, dikke merci en stuur een foto als het zover is. Hè.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

0: Met de banjo van Mumford & Sons en Little My Lion Man word je sowieso wakker. Goedemorgen. En zeer goedemorgen op deze 14 juni. Het was al goed wakker worden met die tickets voor Werchter Boutique, maar het is nog lang niet gedaan. Een hele dag lang maak jij kans op tickets. Straks vanaf 9:30 trouwens ook de 10 tot 10. Dat zijn de beste songs uit die era van muziek. Maar eerst, als jij graag nog eens een shout-out zou willen doen naar je papa, je vaderfiguur, dan mag dat zeker in die app van M&M. Want het is vandaag vaderdag. Misschien denk je nu, oh nee, oepsie. Ik moet toch rap iets fixen of zo. Het kan allemaal, dat is helemaal oké. De papa begrijpt het wel. Maar Heidi uit Isegem, die stuurt ook een berichtje. Want voor sommige mensen is het misschien een minder makkelijke dag. Ze zegt, mijn kinderen en ik kunnen spijtig genoeg geen vaderdag meer vieren. Hun papa en mijn man is 9 jaar geleden op 45-jarige leeftijd overleden. Als ook mijn vader, allebei in 3 jaar tijd overleden. Dus het wordt een emotioneel zware dag vandaag. Dat lijkt me sowieso niet gemakkelijk, Heidi. Dus omring je vooral door veel liefde, door kinderen, jouw kinderen en vooral veel mooie herinneringen op deze dag. Veel liefde ook aan iedereen die dat op deze manier moet vieren.
1: When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of

0: belangrijke en mooie boodschap van Macklemore. Live gezien op Pukkelpop, al 2 keer. Jammer dat die niet naar Werchter Booty komt. En daarover gesproken trouwens, niet te ver gaan lopen.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Mr. Worldwide. Luister heel het weekend lang.
8: En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Booty.

0: Jean Ryan. En Pitbull.
1: I'm a fireball.
0: Met Fireball.
2: It's that little Chico Pitbull, Mr. 305, better said, Mr. Worldwide. Turn your radios up right now.
0: Jij wist wat je moest doen.
3: M&M stuurt jou naar Pitbull.
0: Ja hoor, een kleine verrassing, maar toch was hij daar. Pitbull met Fireball. Jij maakt dus kans op tickets voor Werchter Boutique. Ik heb hier opnieuw iemand aan de lijn. Iemand dat random is uitgekozen. Ik ga eens horen. Hallo, hallo, hallo. Met wie spreek ik?
4: Met Jarne.
0: Hey Jarne. Zeg, wat zou jij heel graag willen vandaag?
4: Tickets naar Werchter Boutique.
0: Oké. Okay. Zeg, misschien nog een extra kleine bonusvraag. Wat is een van de bijnamen van Pitbull?
4: Mr. 305.
0: Het zal wel zijn. Jij verdient het helemaal, Jarne. En je gaat naar Werchter Boutique.
4: Dat is leuk.
0: Oh, dat is goed. Ja, goed. Maar als het niet leuk was, dan had het een beetje triestig geweest, ja. Natuurlijk. Zeg, naar wie kijk je uit op Werchter Boutique?
4: Toch wel Katy Perry en Pitbull.
0: Oké, okay, Katy Perry en Pitbull. Ja, dat is wel goed. Dat is een mooie combinatie eigenlijk. Hè? Heb je ze ooit al eens live gezien?
4: Nee, allebei nog niet, nee.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus een eerste keer, maar dat is des te beter. En ga je vaak naar festivals, Jarne?
4: Ja, toch wel, ja. Ja, ja, zeker.
0: Ja, dus zo een pukkelpopken of zo zit er ook wel in, of?
4: Ja, exact, exact.
0: Oké, okay, en wat is zo jouw go-to? Want verblijf je dan zo op de camping, echt met full-on alles erop en eraan?
4: Meestal ben ik vrijwilliger, dus ik ga zo werken en dan gratis festival meepikken.
0: Oké, op die manier. Slim eigenlijk, verstandig. Ik heb dat vorig jaar ook eens gedaan op Rock Werchter. Toen regende het wel keihard en was het in de modderploeteren, maar toch, ik heb gratis Olivia Rodrigo mogen meepikken. En wat doe jij dan meestal van taakjes?
4: Op Rock Werchter doe ik de fietsenparking.
0: Oké, oké. Dus op zich, ça va, qua werk, workload?
4: Ja.
0: Ja, dat wel. Zeker. En nu mag je dus naar Werchter Boutique zonder iets doen van werken. Maar misschien moet je jezelf inhouden om daar zo niet het vuil bij in te beginnen rapen of zo. Mag ook altijd, denk ik hoor. Nee, zeg Jarne, dikke merci. Geniet ervan als het zover is. Voilà. En ja, enjoy.
4: Dank u wel.
0: En merci om mee te doen vooral, hè.
4: Ja.
0: Yes, salutjes, tada. Voilà, ondertussen is het trouwens ook al 9:30 geworden met die pitbull hier. En op de Antwerpse ring is de Bevertunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Door de wielerwedstrijd zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrijgemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijke Parklaan, de Bejaardstraat en tunnel, de Tervurenlaan, Vorslaan, Generaal Jacqueslaan, Rijerslaan, Lambermondlaan en de Vilvoordelaan. Ik heb al straten in Brussel opgenoemd, precies. En ook tal van kleine straten en pleinen in het centrum. Nu is het vooral tijd voor die tiens. Tot tien uur. De beste bangers van 2010 tot 2019. Beginnen met Ariana Grande en Break Free.
3: M&M Throwback. Tiens tot tien. M&M. Fabian

0: bijt de spits af voor die 10 tot 10. En het is nogal wat geweest met Ariana de laatste tijd. Heeft een nieuwe single gereleased. Hate That I Made You Love Me. Maar mensen maken zich af en toe ook een beetje zorgen, vooral nog steeds sinds eigenlijk de Wicked perstour, over haar lichaam en haar gewicht op social media, omdat ze natuurlijk zo heel, heel mager is geworden. Dat mensen zich ja, echt zorgen beginnen te maken dat ze toch zeker gezond is, hopelijk. Maar ik denk dat dat vooral haar eigen persoonlijke business is. Daarnaast is haar relatie met Ethan Slater gedaan. Ze speelden samen met hem in Wicked, hebben daar ook al elkaar ook leren kennen, waren 3 jaar samen, maar zijn naar bronnen als goede vrienden uit elkaar gegaan. En ondertussen is ze ook nog met de Eternal Sunshine Tour begonnen. Ziet er trouwens bangelijk uit. Ze gaat op het einde ook zo echt naar boven. She ascends in het plafond dan. En dan heeft ze ook nog eens laten weten aan het Witte Huis dat ze nooit meer muziek van haar zouden mogen gebruiken in hun campagnes. Dat hebben ze gedaan met een nummer Bye. En die had zoiets van, nee, dat mag je niet doen voor jouw campagnes en voor jouw humanitaire beleid. En zo. Dus ze zei van, nee, dat gaan we niet meer doen. Het was nogal iets. Maar die 10 tot 10 zetten we zo meteen verder met Post Malone en Avril Lavigne.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jesse. Oh, wow. In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

zegt what the hell. La, la, la, la, la, la, la, la. Ik vergeet soms dat deze uit de 10's is. Dat lijkt gewoon veel ouder, maar het is dus van 2011. 10 tot 10. Tot 10 uur hoor je dus de beste hits van 2010 tot 2019. Vanavond trouwens ook tijdens M&M R&B. Dat is het bangelijke programma hier op M&M met M&M DJ Esther Nuanu. Daar gaat de diepte altijd diver. Nee, en daar gaat ze altijd iets dieper in een bepaalde artiest. En vandaag is dat Bruno Mars. Wist je trouwens dat zijn echte naam niet Bruno Mars is? Ik ben daar eigenlijk net achter gekomen. Het is Peter Jean Hernandez. Maar die heeft het dan veranderd als hij verhuisd is van Haiti naar Haiti. Van Hawaii naar Los Angeles om te beginnen aan zijn muziekcarrière. Heeft hij dat naar Bruno, omdat hij vroeger zo altijd genoemd werd. En Mars, omdat hij daar zeggen uit niet van deze wereld was. En zei hem van, zou het niet cool zijn om Mars in mijn artiestennaam te hebben? En effectief, Bruno. Het was vrij tot zeer cool. Vanavond dus de M&M Deep Dive voor Bruno Mars, maar nu locked out.

Vraag maar aan Angèle. Het is bijna 10 uur, wil zeggen tijd voor de Ultra Top 50 met Alexandra Gazzina. Komt er zo meteen aan. Maar eerst nog wat teens. En het is een beetje summer-themed teens. Nog tot 10 uur krijg je zo meteen 5 seconds of summer. Maar eerst Demi Lovato met Cool for the Summer. Een goeiemorgen.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook kopen op zondag. Carrefour.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: 14 nieuws.
1: Stijn de Vart.
3: Er wordt steeds minder bloed toegediend aan patiënten. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat komt omdat er een aantal nieuwe technieken zijn, zodat patiënten minder bloed verliezen tijdens operaties. Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed kan je niet zo lang bewaren. Er is zelfs een groot tekort aan bloedgroep O-negatief. En er is ook nood aan bloedplasma, zegt het Rode Kruis.
4: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken.
3: In Brussel, in Molenbeek, is gisteravond een schot gelost in de buurt van een café. Volgens de politie vielen er geen gewonden. De omstandigheden van de schietpartij worden nog onderzocht. In Zwitserland is er vandaag een referendum of er een maximaal bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij, de grootste van het land. Die partij wil het bevolkingsaantal beperken tot 10 miljoen inwoners door strenger te zijn op het vlak van migratie. Vanaf 9,5 miljoen inwoners zou de regering dan al maatregelen moeten nemen, zegt deze correspondent in Zwitserland.
5: En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshebbenden voor asielzoekers. Dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
3: Tegenstanders vinden dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Morgenavond spelen onze Rode Duivels hun eerste groepsmatch. Om 9 uur Belgische tijd nemen de Duivels het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne zegt dat hij er klaar voor is na een seizoen vol blessureproblemen bij zijn club Napoli.
6: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de maand heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk, maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
3: Het wordt een zonnige dag vandaag, wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot de 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden.
7: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzia.
1: Hallo, zondag. Een dag om alleen maar dingen te doen waar je zin in hebt met de Ultra Top 50 in je oren. Hoe zat het ook alweer met de top 3 van vorige week?
2: 3.
1: Deze piano van de Baza stond op nummer 3 met Magnetic.

Run from the sunlight. Dracula zingen ze. Hopelijk is er veel om van weg te lopen vandaag dan. Die zon mag gaan komen op jouw zondag. En heel goedemorgen. Het is 7:07 op een zondag. Ik zie toch wel een beetje zon buiten als ik zo kijk door de ramen van de M&M Studio. Dus dat belooft. Wat jij ook doet op jouw zondag, of jouw wekker nu heel vroeg stond en je bent al onderweg naar een leuk weekendtripje of onderweg naar je weekendshift, dat kan ook. Of misschien ben je net uit je bed gerold, dat kan ook. Om te studeren bijvoorbeeld, of gewoon om te chillen op jouw zondag. Het kan allemaal, er is sowieso één rode draad en dat is de Ultra Top 50. De 50 grootste hits van het moment. En ik kan al verklappen, er komen best wel veel nieuwe nieuwkomers aan. Zullen we eerst luisteren naar de songs die verdwijnen uit de Ultra Top 50? Let's go! Deze ga je deze week niet meer horen.

0: kan een average rap met Turbo. Ja, het komt zo stevig binnen, maar is altijd welkom. Zeker op een zondagochtend. De nieuwkomers die volgen elkaar in snel tempo op. Dat heb ik daarnet al gezegd en dat ga ik blijven zeggen. Want we hebben nog maar net de eerste gehad, Turbo. En nu staat de tweede nieuwkomer al in de rij. En dat is Jonas Blue met Edge of Desire.
1: Nieuw in de Ultratop 50.
2: 48.

0: met Edge of Desire. Ja, en drie op een rij bij deze, want de derde nieuwkomer staat ook al in de rij. En dat is, drie keer raden, Laura Tesoro met Plastic Paradise. Haar nieuwste nummer komt binnen in de Ultra Top 50 op nummer 47.
1: Ultra Top 50, M&M. Nieuw in de Ultra Top 50. 47.

0: even ademen. Dit waren veel nieuwe songs op een rij. We hadden eerst Everdrop en Omdat Het Kan met Turbo. We hadden Jonas Blue, Edge of Desire. En nu net Laura Tesoro met Plastic Paradise, haar nieuwste nummer. Zoals je daarnet hoorde, zijn er nog meer nummers verdwenen uit de lijst. Dus er gaan nog nieuwe songs aankomen. Maar ik stel voor dat we toch eerst even tot onze positieve komen. Met een vertrouwde song die toch al een paar weken in de lijst staat. Namelijk Ugel met Jamaican Bam Bam. Een stuk lager dan vorige week wel. Dat
1: M&M. 46.

Pauwels, 25 jaar uit Maldegem stuurt. Mijn bed uitgerold, koffiekoeken gegeten. En direct in de boeken gevlogen met M&M in the background. Succes aan alle blokkende studenten en aan alle niet-studenten. Met alles wat deze zondag ook nog brengt. Sam Fender en Olivia Dean zijn er ook bij. Met Rain Me In op 44.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Die twee stemmen bij elkaar, dat is pure magie. Rain me in. Op de Antwerpse ring is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En er wordt druk gesport in Brussel, want door een wielerwedstrijd zijn tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijk Parklaan, de Belgaarstraat en tunnel, de Tervurenlaan, Vorstlaan, Generaal Jacqueslaan, Reijerslaan, Lambermontlaan en de Vilvoordelaan. En ook tal van kleinere straten en pleinen in het centrum zijn afgesloten in Brussel. M&M.
1: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzina.
1: 43.

Loco Loco dus. 42 en uit die exotische sferen terug naar ons kleine Belgelandje. Met wel echt fantastisch talent daarin. DJ Licious en Milo, Forever Young nu.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
5: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel. M&M.
6: Ultra top 50.
7: 40.

Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Vorige week werd de Ultra Top 50 geopend door de fragiele stemmen van Oscar and the Wolf en S10 die elkaar vonden, zowel in de muziek als in het leven als twee verwante zielen en veel steun hadden aan elkaar. Vandaag staan ze 11 plekken hoger op jouw nummer 39 met Safe and Sound. Ultra Top 50, M&M.

0: Kankervel. Oscar and the Wolf en S10 met Safe and Sound. Exact een week geleden zakten Karen, Christel en Kathleen voor de laatste keer onder het podium. Al zwaaiend in hun kleurrijke rokjes met tranen in de ogen. Het was zelfs met een trillende kin bij Karen. Ja, zo emotioneel was het na hun ontelbare keren AFAS-Dome, hun concerten in Nederland, waarmee ze echt crazy records hebben verbroken, is de concertreeks van de OG K3 voorbij. Nu, de OG's staan helaas niet in de Ultra Top 50. Vandaag toch niet. Wie weet wat de toekomst nog brengt. Maar we mogen wel de nieuwe K3 verwelkomen met hun nieuwste song, De Zomer van Oya Lele, dat ook echt gewoon een keiharde ode is naar de OG K3 en naar hun hit Oya Lele van vroeger. Welkom in de Ultra Top 50.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
2: 38.

Milk in Malgrab met Just The Way You Are. En nu Sienna Spyro. Ja, dat is echt de belichaming van de zondag-vibes. Van een chille ochtend met koffie in je zetel. Of in de zon, als er zon is bij jou. Material Lover. Op nummer 36.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Stijn de Vart.
5: Er wordt steeds minder bloed toegediend aan patiënten. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat komt omdat er een aantal nieuwe technieken zijn, zodat patiënten minder bloed verliezen tijdens operaties. Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed kan je niet zo lang bewaren. Er is zelfs een groot tekort aan bloedgroep O-negatief en er is ook nood aan bloedplasma, zegt het Rode Kruis.
6: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken.
5: In Molenbeek in Brussel is gisteravond een schot gelost in de buurt van een café. Volgens de politie vielen er geen gewonden. De omstandigheden van de schietpartij worden nog onderzocht. En het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Die schaduwvloot zijn schepen die Rusland onder een vlag van een ander land laat varen om zo de sancties tegen Russische boten te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n boot overnemen. Ons land enterde begin maart ook al eens een boot uit die Russische schaduwvloot. En morgenavond spelen onze Rode Duivels hun eerste groepsmatch. Om 9 uur Belgische tijd nemen de Duivels het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne zegt dat hij er klaar voor is na een seizoen vol blessureproblemen bij zijn club Napoli.
7: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
5: En in New York is er vannacht stevig feest gevierd, want de basketbalploeg de New York Knicks is kampioen in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is 53 jaar geleden dat de Knicks nog eens kampioen konden worden. Het wordt een zonnige dag vandaag, wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden.
8: M&M.
9: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Alexandra Gazzia.
3: Op de hoes van haar nieuwste album schommelt ze in een roze jurk. En vandaag schommelde Olivia Rodrigo richting nummer 34.

Olivia Rodrigo. Met Drop Dead. Het is al een speciale Ultra Top 50 geweest tot nu toe. Er zijn veel nieuwe nummers vandaag met nog 2 te gaan, als ik mij niet vergis. Er waren een paar straffe dalers, nog niet heel veel opvallende stijgers. Maar ik kan je wel vertellen, de sterkste stijger is in de buurt. Eerst nog Bruno Mars, die gaat er 5 plekken op vooruit met Risk It All.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: M&M Live.

belangrijke oproep. Je kan nog altijd stemmen op de M&M 10 Top 500 op het M&M-kanaal op VRT Max. Dat zijn jouw favoriete songs van tussen 2010 en 2019. En volgende week, vanaf woensdag, wordt het dus volop nostalgie uit jouw tienerjaren op M&M. De volgende song is ook een beetje uit 2016, maar ook niet helemaal. Beltraat op 50. Het zit zo. Martin Garrix en Ed Sheeran hadden hem eigenlijk toen al gemaakt in 2016 en hebben nu pas de stap gezet om hem uit te brengen. Repeat it!

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Eergisteren op 12 juni werd Camille 25 jaar. Gelukkige verjaardag. Ze heeft dat uitgebreid gevierd. Ze postte echt nog geen uur geleden een verjaardagsdump op Instagram. Dus ik ben eens even gaan kijken wat daar allemaal in staat. Er staat bijvoorbeeld een foto van Camille met een kroon op haar hoofd. Ja, uiteraard. De jarige moet een kroon op hebben. Ze heeft een verjaardagstaart die er echt super lekker uitziet. Ze heeft een ritje op de brommer gedaan. Ik zie haar ook staan in een soort van spa-achtige setting met een witte badjas en een witte handdoek rond haar haren. Dus ik denk dat Camille ook heeft genoten van een fijn weekendje spa. Of daar lijkt het toch wel op. Ja, het ziet er allemaal heel fijn uit. Ook met lekker eten. Frietjes zijn ook in haar verjaardagsdump. Camille heeft duidelijk genoten van haar verjaardag. En ja, ik heb ook nog een klein cadeautje voor Camille op haar verjaardagsweekend. Want ze mag zichzelf de sterkste stijger noemen deze week in de Ultra Top 50. 16 plekken omhoog voor nu dat je weg bent.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.

0: Zometeen de vijfde en voorlaatste nieuwkomer van de dag. En die heeft iets te maken met een film die diep in onze hartjes zit.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Nieuw in de Ultra Top 50.
6: 28. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
7: I knew it, I knew you.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
7: And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you.
8: Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on M&M.

life in the cinema. En het feit dat Taylor Swift de soundtrack heeft gefixt, maakt het alleen nog maar zoveel beter. I knew it, I knew you. En een plekje hoger op 27, Offenbach met Miles Away.

staat ook ongeveer halverwege de lijst. Op de Antwerpse ring is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Grimbergen. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Door een wielerwedstrijd dan zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, van Praatlaan en de Koninklijk Parklaan, de Beliaarstraat en Tunnel, de Tervurenlaan, Vorstlaan, Generaal Jacquelaan, Reigerslaan, Lambermontlaan en de Vilvoordelaan. En ook een tal van kleinere straten en pleinen in het centrum zijn afgesloten.

0: Vlaanderen. Alexandra Gazina.
1: Nu zitten we precies halverwege de lijst, want Jennifer Lopez en David Guetta schitteren op nummer 25.

0: Ja, mag je onderweg zijn? Drive safe, zeer belangrijk. Er is nog één nieuwkomer over in de Ultra Top 50 van deze week. De hoogste nieuwe komt vandaag binnen op nummer 23. Je hoorde aan het begin van de lijst vandaag dat Lost Frequencies de lijst heeft verlaten met So Much Beauty Around Us. Wel, hij liet er absoluut geen gras over groeien en hij heeft alweer een nieuwe hit klaarstaan, zodat er zeker geen week passeert zonder Lost Frequencies in de Ultra Top 50. Dit is de nieuwste, Live It All!
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
1: 23.

0: jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
1: Of luister je gewoon liever naar pop?
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: M&M.
7: Ultra top 50.

Vandaag vaderdag met een brunch of een gezellig etentje of een wandeling. Teddy Swims viert dit jaar ook zijn eerste vaderdag nadat hij een kindje kreeg vorig jaar. Maar ik checkte net, in Amerika is vaderdag blijkbaar pas volgende week. Dus nog één weekje wachten voor Teddy Swims. Dit is Mr. Know-it-all.

Na 41 weken ben je Olivia Dean duidelijk nog niet beu met Man I Need. Ze stijgt 4 plekken vandaag en draagt nog steeds de eretitel van langst genoteerde in de Ultratop 50. Dit is jouw nummer 19.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross. De gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Goedemiddag, het is 12 uur.
4: 14 nieuws.
3: Stijn de Vart.
5: Er zijn opnieuw bombardementen in Libanon. Het Israëlische leger heeft aan de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon gezegd dat ze hun huizen moeten verlaten. Ze waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah, de gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Officieel is er een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah, maar in de praktijk zijn er vaak aanvallen over en weer. Er is ook nog steeds veel twijfel of er vandaag een vredesakkoord komt tussen Iran en de VS. De Amerikaanse president Trump zegt van wel, maar Iran zegt van niet. En het is ook niet duidelijk of Israël daarna ook zal stoppen met de aanvallen in Libanon. Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof op. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder 4 maanden ouderschapsverlof nemen. Maar in de eerste 4 maanden van dit jaar hebben minder mensen dat dus gedaan in vergelijking met vorig jaar. Vooral moeders, bij de vaders stijgt het wel nog. Wat werknemers wel vaak doen, is 4/5 gaan werken. En in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor een referendum over een maximaal bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. En als dat zo is, dan zouden er strengere regels komen op vlak van migratie. Volgens tegenstanders zou dat niet goed zijn voor de Zwitserse economie, want heel veel migranten komen uit de Europese Unie. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Die schaduwvloot zijn schepen die Rusland onder een vlag van een ander land laat varen om zo de sancties tegen Russische boten te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n boot overnemen. Ons land enterde begin maart ook al eens een boot uit die Russische schaduwvloot. Morgenavond spelen onze Rode Duivels hun eerste groepsmatch. Om 9 uur Belgische tijd nemen de Duivels het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne zegt dat hij er klaar voor is na een seizoen vol blessureproblemen bij zijn club Napoli.
6: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk, maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
5: Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen dan iets warmer, dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan wordt het 25 graden. Tegen het einde van de week wordt het warmer en dan 30 graden.
4: M&M.
7: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Alexandra Gazzina.
3: Het middageten komt in zicht. Smakelijk. Ik heb nog 17 songs te serveren voor jou met het dessert. Jouw nummer 1 net voor 1 uur.

Bazaar met Nacht in Amsterdam. Ik krijg veel berichten in de app van M&M met Ik wil daar Werchter Boutique. Ja, onder andere van Shirley van Ovenakker, 27 jaar uit Waregem en nog heel veel andere mensen. En dat is waar, jij maakt vandaag inderdaad nog kans op tickets voor Werchter Boutique. Maar je moet pas sturen als je Pommelien Thijs, Pitbull of Katy Perry hoort. Nu, in dit laatste uur van de Ultra Top 50, zullen die niet passeren, dat weet je al. Want we weten al welke songs in de Ultra Top 50 staan. Nog niet in welke volgorde, dat gaan we samen ontdekken in het komende uur. En vanaf 1 uur kan je weer kans maken en sturen in de app van M&M voor die tickets voor Werchter Boutique. En nu gaan we vooral genieten van de Ultra Top 50.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

0: Meteor bracht een nieuw nummer uit, Nooduitgang. Het is vandaag de tweede week van dat nummer in de Ultra Top 50. Vorige week kwam die nieuw binnen. Dit is Meteor op 14.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.

hoe zag de top 3 van de Ultra Top 50 er vorige week ook alweer uit? Let's check. 3. Op 3 de Baza met Magnetic en hun magnetic.

0: Shakira met Zoo. En zo meteen nog meer Shakira, meer in de WK-versie. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen van Wemmel tot Grimbergen. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. En door een wielerwedstrijd zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijk Parklaan rond het park van Laken, de Rijerslaan, de Lambert-Moonlaan en Vilvoordelaan en ook tal van kleinere straten rond het Warandepark en op het Heizelplateau zijn afgesloten. M&M.
1: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzina. 9.

stekken omhoog voor Die Die. Moet je nu eens wat weten? Ik heb een klassement met mijn broers en mijn vriend waar we onze pronostieken invullen voor het WK. Dat is super tof om te doen. Dat zijn dus allemaal boys die al heel hun leven met voetbal bezig zijn. Ik heb dat gewoon met een natte vinger ingevuld en ik sta bovenaan het klassement. Voilà. Ik heb de 1-1 van Qatar en Zwitserland voorspeld. Hè. Echt pal 1-1 en het was ook 1-1. Dus die trots wou ik graag even delen met jou. Morgen de eerste match van de Rode Duivels tegen Egypte. Ik kijk er nu al ongelooflijk hard naar uit. Nu gaat vooral het Ultra Top 50 klassement verder. Met op nummer 8 de zeer vrolijke noot van Bruno Mars. Met I Just Might. Exact dezelfde plek als vorige week.

daarnet vol trots gedeeld dat ik de 1-1 van Qatar tegen Zwitserland heb voorspeld gisteren. En nu vraagt Elze uit Kortrijk, wat is jouw voorspelling voor morgen? Ah, belangrijke vraag. Ik heb ingevuld in de app dat ik denk dat België gaat winnen van Egypte uiteraard met 3-2. Mark my words. Maar wat het gaat worden, ontdekken we morgen natuurlijk.

0: Jouw nummer 7 in de Ultra Top 50. Harry Styles met American Girls. En zometeen gaan we verder met nummer 6.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010. Tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
2: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
3: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sunrise Festival.
2: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
1: Met onder andere
2: Bankzitters,
1: Boef versus Lil Kleine,
2: Lil King,
1: Antoon,
2: Kraantje

top 50. Ja, dit zijn de laatste loodjes van deze Ultra Top 50, als ik het zo mag noemen. Zometeen duiken we samen de top 3 in. Eerst nog nummer 4. Aaron Lommaert stond al hoog in de Ultra Top 50, maar nu klimt hij nog 2 plekken hoger. Tot zijn piekpositie, tot nu toe, met tranen van goud. Nummer 4 dus, samen met Zoe Levi.

0: jou.
1: Goh, ik denk niet dat Aaron Blommaert zoveel tranen huilt, want hij staat gewoon los op nummer 4 in de Ultra Top 50. Maar wie mag de top 3 openen?
2: 3.
1: Het is jouw nummer 2 van vorige week. Olivia Dean met So Easy.

0: op nummer 3. Wat is er toch aan de hand met Somber? Vorige week stond hij op nummer 5 en nu moet hij nog passeren. Dat betekent dat ofwel Somber voor het eerst of Alex Warren voor de 5e keer op 1 zal staan.
1: 2.
0: Oh my god. Alex Warren op nummer 2. Fever Dream.

0: Alex Warren geeft bij deze zijn nummer 1 troon af. En strandt op nummer 2 in jouw Ultra Top 50. Dat betekent een nieuwe nummer 1.
1: MNM. Dit is de nieuwe nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: En dat is Summer met Homewrecker. Geniet van jouw nieuwe nummer 1. En van jouw zondagnamiddag, zometeen met Marina. Ze heeft tickets voor Werchter Boutique meegebracht, die zometeen van jou kunnen worden. Enjoy!

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. Het is 1 uur, goedemiddag. 14 uur. Krijgje van Stijn de Vwart.
6: Zwitserland stemt tegen in een referendum. Uit een eerste exit poll blijkt dat de Zwitsers tegen het voorstel hebben gestemd om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Dat was een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. En als dat bereikt wordt, zouden er strenge migratieregels komen. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart migranten, voornamelijk uit de EU. Steden en gemeenten hebben nu duidelijke richtlijnen gekregen over hoe ze moeten omgaan met agressie tegen hun medewerkers. Dat gebeurt steeds vaker. In Gent werd vorig jaar nog een medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Kervits legt uit welke richtlijnen er nu zijn.
7: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
6: De strijd tegen sociale fraude, zoals bijvoorbeeld zwartwerk, heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de minister van Fraudebestrijding Rob Beenders. Tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar werden 38.000 onderzoeken gedaan, bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bijna de helft van de onderzoeken vonden ze een overtreding. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Die schaduwvloot zijn schepen die Rusland onder een vlag van een ander land laat varen om zo de sancties tegen Russische boten te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n boot overnemen. Ons land enterde begin maart ook al eens een boot uit die Russische schaduwvloot. En het Israëlische leger heeft aan de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon gezegd dat ze hun huizen moeten verlaten. Ze waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah, de gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, maar in de praktijk zijn er vaak aanvallen over en weer. Er is ook nog steeds veel twijfel of er vandaag een vredesakkoord komt tussen Iran en de VS. De Amerikaanse president Trump zegt van wel, maar Iran zegt dan weer van niet. Het is ook niet duidelijk of Israël daarna ook zal stoppen met de aanvallen in Libanon. Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer, dat zegt weerman Bram.
8: We gaan naar 4 of 25 graden op dinsdag. Ook woensdag en donderdag 25 graden en misschien nog wat meer. Maar vooral vrijdag en volgend weekend zien er zeer heet uit. We gaan naar temperaturen van 30 graden en meer. Zwoel weer ook, met kans op onweer.

0: Love to be in love van Judith.
1: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique.
0: Ja, je hoort het. M&M stuurt jou naar Werchter Boutique. En ook vandaag zijn er heel wat tickets te scoren. Deze ochtend maakte je al kans op die tickets. En ook deze namiddag geven we er opnieuw weg. Wat moet je doen om die tickets te winnen? Heel simpel. Ik wil naar Werchter Boutique sturen. In de app van M&M. Samen met jouw telefoonnummer. En dat kan enkel en alleen als je een nummer van Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs hoort. Nu, het is nog vroeg op de middag. Hè. We hebben nog een hele namiddag te gaan om die tickets weg te geven. We kunnen ook niet oneindig veel tickets weggeven. Dus misschien ga je wel een beetje geduld moeten hebben. Geef toe, het zou wel heel snel zijn nu al om met tickets te gaan gooien. Zo in het begin van een uur, toch?
2: Luister heel het weekend lang.
1: En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique. Ik moet gaan.
0: Of misschien toch niet?

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
2: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
1: Ah, sportief.
2: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
1: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
2: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
1: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
2: Ja, nou, dag.
3: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: M&M Live.

0: Teenage Dream van, ja, tuurlijk wel, Katy Perry.
1: M&M stuurt jou naar Katy Perry.
2: Hey, this is Katy Perry. Are you ready?
0: Ja. Katy Perry, dat betekent maar één ding, dat jij kans maakt op die tickets voor Werchter Boutique. Amber Soepker uit Moorsele, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt gestuurd in de app van M&M, ik wil naar Werchter Boutique. Je bent al het hele weekend aan het proberen, hè?
3: Dat is helemaal waar.
0: Ik zie ook jouw voorlaatste berichtje hier in de app. Ik geef het op.
3: Maar het is toch misschien gelukt.
0: Misschien gelukt. Je was al bijna klaar om op te geven, Amber.
3: Inderdaad, maar ik dacht vandaag nog een keer toch.
0: Oké, hoe graag wil je gaan?
3: Heel, heel, heel graag.
0: Oké. Ah, wel, Amber, dan heb ik heel erg goed nieuws voor jou. Want jij gaat naar de Werchter Boutique.
3: Oh, super.
0: Proficiat, proficiat.
3: Oh, geweldig. Dank u, dank u.
0: Wie neem je mee?
3: Mijn jongere zus.
0: Ah, zo tof. En waarom jouw zus?
3: Ja. Omdat ze eigenlijk al... Ze had deze week verlof. En ze heeft al haar verlof gebruikt om te werken in een huis die zelfs verbouwen is. En ze verdient het echt om een keer helemaal los te gaan op Pitbull, Katy Perry, Polly Thijs en Mika.
0: Maar kijk, het is gewoon...
3: Gaan er dag van maken.
0: Ja, oh, heel blij om jullie twee zoetjes dan heel blij te maken met die tickets. Ja. Amber, geniet ervan. Merci om mee te spelen. En geniet nog van jouw zondag.
3: Dank je wel, jullie.
0: Salutjes.
1: Luister heel het weekend lang. En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
2: Volkswagen. Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië. Dat is Rio. Dat is feesten. Dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Bestie Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Collega's, hè?
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18.99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: Wait So Long van Swedish House Mafia. Ik denk dat de app van M&M gaat ontploffen.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Ja, de berichtjes die stromen hier binnen, hè. Ik wil naar Werchter Boutique. Oh, ik zou willen dat ik jullie allemaal zo blij zou kunnen maken. Ieder van jullie, al die 400, 500 mensen die hier proberen meespelen en zo'n duo-ticket willen scoren. Maar je maakt dus nog heel de dag kans op die tickets, hè. Dus geef niet op, blijf strijden. Want wie weet sta jij dan zaterdag 27 juni wel mee te dansen en te zingen met Pitbull of Katy Perry bijvoorbeeld. Dus blijven gaan, blijven proberen. Geef het niet op, want dus de hele namiddag nog kunnen die tickets van jou zijn.
1: Dit is jouw

0: Blessings van Calvin Harris. Het is 1:30 ondertussen. Op de snelwegen zijn er alleen maar lichte vertragingen. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de wielerwedstrijd in Brussel is afgelopen. Het hele parcours is intussen weer open voor alle verkeer. Al blijven sommige straten en lanen op het Heizelplateau nog even dicht.
1: M&M. Make life sing.

Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. Dit weekend, en eigenlijk gewoon het algemeen, sturen wij jou hier bij M&M niet alleen naar Werchter Boutique, maar ook naar Sunrise Festival. Dat vindt plaats in de Leelse Bergen op 26 en 27 juni. Wat kan jij doen om die tickets te scoren? Dat is gewoon deelnemen aan de wedstrijd via het M&M-kanaal op VRT Max. En that's it. Zo simpel is het om die tickets te scoren. En dan kan jij misschien wel in het weekend van 26 juni gaan meefeesten met K3 Milk Inc. Omdat wat kan Average Rob. Die staan allemaal op de line-up dus. Hè. En er zal ook een M&M stage zijn met de M&M DJ's die de beste muziek komen draaien. Denk maar aan DJ Dino, DJ Licious, ook Laura Govaerts en DJ Magiek, die gaan er allemaal bij zijn. Dus die mag je allemaal verwachten dat weekend. Wie ook op die line-up staat, dat is Kraantje Papi. Die ken je misschien wel van deze, de manier.

0: kraantje Papi en Busy. Zometeen neem ik jou mee naar de teens. Muziek uit de jaren 2010 tot 2019. En ik ben vooral benieuwd naar wat jouw ultieme teens song is. Welke song uit de teens kan jij van voor naar achter en van achter naar voren meezingen? Dat mag je even laten weten in de app van M&M.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitale

0: Let's go!
1: Ja, vanaf volgende week woensdag is het zover, de M&M 10's Top 500. Dus also known as de beste muziek, hè, uit 2010 tot 2019. De tijd van de skinny jeans, van de Converse sneakers, van de Instagram filters en Musical.ly, voor iedereen die dat nog gekend heeft, de vroegere TikTok. En ook de tijd van de meest iconische muziek. Justin Bieber, Billie Eilish, Dua Lipa, Ariana Grande, Bruno Mars, alles van top artiesten, topnummers die komen uit die tijd. Ik heb even gevraagd wat jouw favoriete teens nummer is. Heel wat berichtjes hier in de app van M&M. Voor Nine Opzomer uit Ingelmunster mag dat deze zijn. Lush Life. Van Sarah Larsson uit 2015. Lore Boegemans uit Borgloon, die stemt op deze. Ook een topper, hè? Grenade van Bruno Mars. Uit 2010. Dus dit is jouw kans om ook jouw favoriete teensnummer in die lijst te stemmen. Dat kan via het M&M-kanaal op VRT Max. Wat is jouw favoriete teensnummer? Ga die even stemmen daar in VRT Max. En wie weet, belandt die dan wel op nummer 1 als je met genoeg bent. Dus ga dat zeker doen. Wat ook een mogelijkheid is, is Jason Derulo op nummer 1 stemmen met Trumpets. Hier is hij.
2: M&M Teens Top 500.
3: Volgende week op M&M.

0: Benson Boone.
1: I want you, I need you, oh God, I need.
0: Met Beautiful Things.
1: These beautiful things that I've got.
0: Het is bijna 2 uur.
2: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique.
0: Ja, ik wil jou vooral laten gaan naar dat optreden van Bommel in Thijs op Werchter Boutique. Of naar Katy Perry of Pitbull. Het kan allemaal op zaterdag 27 juni. En misschien kan ik een van jullie zo meteen wel heel erg blij maken met dat duo-ticket. Kijk al even in jouw agenda of je dan nog vrij bent. En dan delen we straks dat ticketje uit. Wat denk je?
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste

0: strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni, tijdens de Nissan Pop Days, zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstoot. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Goedemiddag, het is 2 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Vwart.
8: Israël valt opnieuw aan in Libanon. Dit keer in een van de voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn die aanvallen gericht op de doelwitten van Hezbollah, de gewapende groep die steun krijgt van Iran. Volgens Israël hebben zij ook 3 projectielen afgevuurd op het noorden van Israël. De aanvallen gaan dus door, ondanks dat er al een aantal dagen een vredesakkoord aangekondigd wordt tussen Iran en de VS. Israël is bij die gesprekken niet betrokken en dat frustreert ze, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franke.
9: Trump zou willen dat zij stoppen, of op zijn minst voorlopig, met die aanvallen in Libanon. Maar Israël wil dat absoluut niet. Nog een aantal punten waarover niet meer gesproken wordt. De ballistische raketten van Iran, die zij kunnen afvuren op Israël. Wordt dat ontmanteld, ja of nee? Oorspronkelijk was het ook, Iran mag geen steun meer geven aan zijn bondgenoten, vooral Hezbollah dan in Libanon. Weten we allemaal niet.
8: Steden en gemeenten hebben nu duidelijke richtlijnen gekregen van de overheid over hoe ze moeten omgaan met agressie tegen hun medewerkers. Dat gebeurt steeds vaker. In Gent werd vorig jaar nog een medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits legt uit welke richtlijnen er nu zijn.
10: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen. Maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
8: De strijd tegen sociale fraude, zoals bijvoorbeeld zwartwerk, heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de minister van Fraudebestrijding Rob Beenders. En tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar werden 38.000 onderzoeken gedaan. Bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit een eerste exit poll blijkt dat Zwitsers tegen het voorstel hebben gestemd om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Dat was een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. En als dat bereikt wordt, zouden er strenge migratieregels komen. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen iets warmer en vanaf dinsdag wordt het nog warmer, zegt weerman Bram.
11: We gaan naar 4 of 25 graden op dinsdag. Ook woensdag en donderdag 25 graden en misschien nog wat meer. Maar vooral vrijdag en volgend weekend zien er zeer heet uit. We gaan naar temperaturen van 30 graden en meer. Zwoel weer ook, met kans op onweer.

Life Into Me van Alok en Khalid. Ik heb hier een grote internationale popster klaarstaan. Echt eentje die op alle grote podia heeft gestaan over heel de wereld. Hè? Het is een straffe madame. Het zou wel Katy Perry kunnen zijn. Maar het is Beyoncé. Ja, ook een straffe madame, hè? Wie weet hoor je Katy Perry, Pitbull of Romelien wel zo meteen. Eerst genieten van deze Crazy in Love. Samen met

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: M&M Live.

0: berichtje van Renske Lampaert uit Zwevegem. Je helpt me echt door de blok nu rechte hormonale regelingen aan het studeren. En de muziek op M&M die helpt mij daardoor. En wel, Renske, heel blij om dat te horen. Succes aan alle blokkende studenten out there.
1: M&M. Hey. Make life. Dit is jouw weekend bij M&M.

0: drop dead.
1: Ben je klaar? Oké. Okay.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique.
5: Hoor je dit uur een song van Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs?
4: Stuur dan Ik wil naar Werchter Boutique in de M&M-app. En wie weet fixt M&M jouw ticket.
6: Ik ben

0: Ben je klaar? Ja, ben jij klaar om die duo-tickets voor Berchte Boutique te winnen?
1: M&M stuurt jou naar Pommelien Thijs.
0: Ja, Pommelien Thijs op jouw radio, dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd om zo een duo-ticket weg te geven. Maar aan wie? Stefanie de Schepper uit Tuffel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Stefanie, ben jij een Pommelien Thijs fan?
2: Ja, heel groot fan.
0: Oké, en hoe graag wil jij naar Berchte Boutique gaan?
2: Super graag, ik heb echt al heel veel gestuurd.
0: Ik zag het, je was een hele enthousiaste luisteraar.
2: Ja, klopt.
0: Ja, zeg eens Stefanie, die worden beloond natuurlijk. Hè. Jij wint een ticket voor Berchte Boutique.
2: Yay, dankjewel.
0: Proficiat.
2: Oh my. Yay, merci.
0: Met heel veel plezier, zeg Stefanie. Wie ga jij meenemen, wie is de gelukkige?
2: Ik ga Fedra meepakken. Nee.
0: Oké, okay, top.
2: Dat is een vernieuw van mij.
0: Ah, zalig. Ja. Kijk eens aan. Twee besties op stap, dat is leuk.
2: Yes.
0: Wie wil je nog allemaal op de line-up meepikken? Want er gaan veel toffe artiesten, hè?
2: Iedereen. Ik wil allemaal zien.
0: Alright, dan ga jij een strakke planning mogen bedenken om al die stages en al die artiesten toch wel te zien.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar kijk, geniet ervan, Stefanie.
2: Oké, dankjewel.
0: Zeg, merci om mee te spelen en fijn weekend nog, hè?
2: Ja, merci.
0: Salutjes.
2: Tada.
1: Luister heel het weekend lang. En M&M fixt jouw tickets voor Berchte.

0: Shawn Mendes met There's Nothing Holding Me Back. 2:30 ondertussen. Files naar Antwerpen zijn er op de E17 een klein half uur. Van Lokeren tot Waasmunster, daar is de weg intussen vrij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere snelwegen zijn er alleen maar lichte vertragingen. De politie waarschuwt voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6:00 vanavond kunnen er verkeersproblemen zijn op de kleine ring en dat tussen Rogier en Kunstwet. En verder ook in de Europese wijk.
1: M&M. Hey. Marine de Bel.

Turn the Lights Off van Justé en Jack Style. Luisteraar Stefanie, die gaat op 27 juni naar Werchter Boutique. Ja, en jij misschien ook, hè? Je maakt nog het hele weekend kans op die tickets als je goed blijft luisteren. En als de bliksem Ik Wil naar Werchter Boutique stuurt in die app van M&M. Maar enkel en alleen als je een nummer hoort van Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs. Enkel en alleen dan. Dus luisteren, oren gespitst. En wie weet, zometeen...

Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. M&M.

Loco Loco van Gordo en Renier Zonneveld. Zometeen krijg je van mij een van de meest iconische muziekduo's van dit jaar. Of toch, als je het aan mij zou vragen, ik denk dat ik nog nooit twee stemmen zo mooi samen heb horen klinken. Ze hebben dit jaar ook de Song of the Year op de Brit Awards gewonnen trouwens. Ze komen er zometeen aan.

Purple Disco Machine met Something On My Mind. Ik weet het. Jij kan ook maar aan één ding denken. En dat is dat dual-ticket voor Werchter Boutique, hè. Dat we nog het hele weekend, de hele dag, weggeven hier op M&M. Je maakt nog kans. Tot 7 uur vanavond. Dat is nog mega lang. Dus kansen genoeg. Gewoon blijven luisteren.

0: is bijna 3 uur. Wie weet maak je volgend uur wel kans op dat dubbelticket voor Werchter Boutique. Of misschien nog niet. Spannend.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
6: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
0: Het is 3 uur, goedemiddag.
7: 14 uur.
0: Met Stijn de Vwart.
8: Israël valt opnieuw aan in Libanon. Dit keer in een van de voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn die aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah, de gewapende militie die steun krijgt van Iran. De aanvallen gaan dus door, ondanks dat er al een aantal dagen een vredesakkoord aangekondigd wordt tussen Iran en de VS. Israël is bij die gesprekken niet betrokken en dat frustreert ze, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franke.
9: Trump zou willen dat zij stoppen, of op zijn minst voorlopig, met die aanvallen in Libanon. Maar Israël wil dat absoluut niet. Nog een aantal punten waarover niet meer gesproken wordt. De ballistische raketten van Iran die zij kunnen afvuren op Israël. Wordt dat ontmanteld? Ja of nee? Oorspronkelijk was het ook Iran mag geen steun meer geven aan zijn bondgenoten. Ja. Vooral Hezbollah dan in Libanon. Weten we allemaal niet.
8: In Anderlecht in Brussel hebben tientallen inwoners van de wijk Kuregem een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Het afval hadden ze zelf in 1 voormiddag opgeraapt in hun wijk. Ze willen zo meer aandacht vragen voor het afvalprobleem in hun wijk. Dat komt deels door besparingen van de gemeente, want die heeft beslist dat de schoonmaakploegen niet meer uitrijden in het weekend. In Genève in Zwitserland zijn er grote veiligheidsmaatregelen voor een betoging vanavond tegen de G7-top. Dat is een bijeenkomst van de 7 rijkste industrielanden die morgen begint. De top is wel even verderop in een gemeente in Frankrijk, Évian-les-Bains, aan het meer van Genève. Maar de Zwitserse overheid en de inwoners van Genève vrezen dus dat de rellen naar daar zullen komen, zegt collega Mieke Strings.
10: Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten.
8: In Brazilië is een bungee-sprong voor een vrouw van 21 fataal afgelopen. Ze sprong van een brug van 40 meter hoog, maar ze was niet vastgemaakt aan de veiligheidstouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de organisatie de beveiliging gewoon vergeten was. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel vaststellen dat de vrouw overleden was. De politie pakte al 6 mensen op. Het is wat bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen iets warmer en vanaf dinsdag wordt het nog warmer, zegt onze weerman Bram.
11: We gaan naar 4 of 25 graden op dinsdag. Ook woensdag en donderdag 25 graden en misschien nog wat meer. Maar vooral vrijdag en volgend weekend zien er zeer heet uit. We gaan naar temperaturen van 30 graden en meer. Zwoel weer ook, met kans op onweer.

Een nieuw uur, misschien wel een nieuwe kans om dat dubbelticket voor Rock Werchter, sorry, Werchter Boutique natuurlijk, te scoren. Dus toi, toi, toi.

0: Ed Sheeran met Azizam. Van zijn album Play dat hij vorig jaar heeft uitgebracht en wie vorige week nog nieuwe muziek heeft uitgebracht, dat is Taylor Swift. Jawel. Ze heeft een nieuw nummer uitgebracht, I Knew It, I Knew You, speciaal voor de nieuwe Toy Story movie. Volgens mij is die al uit of moet die binnenkort uitkomen? Ik ben niet zo heel zeker. Alleszins, die nieuwe song van Taylor Swift is dus daarvoor uitgebracht. Al meteen ook uitgeroepen vandaag en deze week tot Eminem Big Hit. Een hele mooie, mooie titel. Ik ben heel benieuwd naar wat jij van de song vindt. Dit is ze. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Onze Eminem Big Hit deze week.
1: De grootste hits ontdek je hier op Eminem. I knew it, I knew you. Dit is deze week de Eminem Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It,

0: alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
2: M&M Live.

0: Natalia met I've Only Begun to Fight. Ja, blijf jij ook maar vechten, hè, voor dat duo-ticket voor Werchter Boutique. Want we geven nog heel de namiddag tickets weg. Maar dat enkel en alleen als er een song van Pommelien Thijs, Pitbull of Katy Perry in de playlist passeert. En dan weet jij wat te doen, hè? Ik wil naar Werchter Boutique sturen in de app van M&M samen met jouw telefoonnummer. Dat kan handig zijn om jou op te bellen. Dus blijf gezellig luisteren, want het kan elk moment gebeuren. Echt, elk moment.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Welkom, welkom bij ons in Plasland.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: M&M. Make life sing.

0: Ja, na dit crazy weekend met die duo-tickets van Werchter Boutique duiken we volgende week een nieuwe week in hier op M&M met opnieuw een hele, hele toffe, toffe week. Want we gaan naar de 10 top 500 luisteren vanaf woensdag. Dat zijn de 500 beste hits uit de jaren 2010 tot 2019. Denk maar aan Justin Bieber, aan Lady Gaga, aan Dua Lipa, aan Zara Larsson. Je kan het zo niet bedenken, alle nummers van die tijd, van die ongelooflijk goede tijd trouwens, die gaan passeren in die top 500. Dus wat is jouw beste teens song? Welke song kan jij van voor naar achter, van achter naar voren meezingen? Op welke song ging jij in die tijd helemaal zot? Die mag jij stemmen in de lijst. En dat doe je via het M&M-kanaal op VRT Max. Heel gemakkelijk, je geeft gewoon die song door. En wie weet belandt die dan wel hoog in de lijst. Ik hoop het voor jou. Voor iedereen die helemaal hard ging op alle songs van Rihanna in de teens, heb ik nu al een banger klaarstaan. Where have you been?
1: M&M Teens top 500.
2: Volgende week op M&M.

Training Season van Dua Lipa. Ja, die kan je natuurlijk niet stemmen in die M&M 10 Top 500 volgende week. Hè, want daarvoor zijn we op zoek naar songs van 2010 tot 2019. En dit is er eentje uit 2024. Maar Anouk Boterix uit Dilbeek, die dacht aan deze van Dua Lipa. Dank je.

Samen met Calvin Harris. Ja, goede tip, Anouk. Stemmen op die song, die doe je dus via het M&M-kanaal op VRT Max. En dan volgende week vanaf woensdag meeluisteren naar die top 500. Half vier ondertussen. Files naar Antwerpen zijn er op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E429 vanaf Doornik naar Halle is de weg even voorbij Edingen volledig versperd door een ongeval. Hou rekening met stilstaand verkeer. Op de andere snelwegen zijn er alleen maar lichte vertragingen. De politie waarschuwt wel nog voor verkeershinder in Brussel. Dat komt door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de Kleine Ring. En dat tussen Rogier en Kunstwet. En verder ook in de Europese wijk.

Bertje van Stef Herend in de app van M&M. Wanneer kunnen we die tickets voor Werchter Boutique winnen? Nog even geduld, Stef. We geven nog heel de namiddag tickets weg. Die kunnen jouw kant uitkomen. Gewoon gezellig blijven luisteren naar M&M. En nu ook naar deze. Dit is DNA.

0: favoriete hits van 2010. Tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
0: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Selection! Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
4: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
5: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
4: Uh-huh.
5: Dat is best wel een superhelder beeld.
4: Ja.
5: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
4: met €200 inruilkorting.
5: En dat kunnen we alle matchen zien.
4: Met al onze vrienden.
5: Ja, dat scoren, hè.
4: Zal nog niet zijn.
0: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
6: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
0: Sunrise Festival.
1: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
0: Met onder andere
1: Bankzitters,
0: Poef versus Lil Kleine,
1: Lil King,
0: Antoon,
1: Kraantje Papi,
0: Eli Oaks,
1: Phantasm
0: en vele anderen. Sunrise Festival.
1: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
0: Tickets en info, sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.

Shakira en Burna Boy met Dai Dai. Het WK-anthem dit jaar. En morgen is het aan de Rode Duivels, hè, om zich te bewijzen tegen Egypte. Morgenavond om 9 uur. Heel spannend. Misschien kan je ergens in jouw buurt wel gaan kijken op een groot scherm. Is altijd wel gezellig, hè. Kan je eens opzoeken waar dat allemaal te vinden is. Ik ga het zelf doen morgenavond. En als je gewoon gezellig in jouw zetel wil blijven meekijken naar die match, dat kan, hè, op VRT1 morgenavond vanaf 9 uur. De Rode Duivels spelen dus tegen Egypte in Seattle in de US. Dus het wordt spannend. Heel benieuwd. Emma.

No Religion van Bebe Rexha en Faithless. Bijna 4 uur. Ga je dit uur nog kans maken op dat duo-ticket voor Werchter Boutique? Ja, alles kan natuurlijk nog. Ik heb hier nog 2 nummers klaarstaan. Nu, Amy McDonald.

0: Free your mind. Geen ticket meer voor Werchterboutique dit uur. Jammer genoeg, maar na 4 uur maak je opnieuw kans bij Bob Storms. En veel kans. Echt waar. Succes daar.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Carlo!
3: Carlo!
4: Carlo!
3: Carlo! Carlo!
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oké, okay, actie!
12: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana, van Toy Story 5...
13: Dat is lang geleden, cowboy.
12: ...tot Spider-Man Brand New Day.
14: What is happening?

0: Mondhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: 14 nieuws.
2: Dit is Stijn de Voort.
4: In Brussel is er een betoging voor vrede. De organisatie wil met de betoging aanklagen dat onze samenleving steeds meer gemilitariseerd is. Enkele duizenden mensen nemen deel, ook mensen uit het buitenland. Ze vinden dat er te veel geld gaat naar defensie, dat zegt Vrede VZW.
5: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen, waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investeringen in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
4: In het centraal station van Antwerpen zijn twee agenten van de veiligheidsdienst Securail gewond geraakt. Iemand sloeg de agent een paar keer met de vuist. Wat de precieze aanleiding was, is niet duidelijk. Toen de politie even later de verdachte wilde arresteren, raakte ook een agent gewond. De verdachte is opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen na Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze zich richten op een commandocentrum van de gewapende groep Hezbollah. De aanval lokt boze reacties uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of er nu een vredesakkoord komt vandaag met de VS. Iran zegt dat de aanval in Libanon toont dat de VS zijn beloftes niet wil of kan nakomen. De VS en Israël zijn bondgenoten en zijn samen de oorlog tegen Iran begonnen. Israël blijft de vredesonderhandelingen dwarsbomen door hun aanvallen op Libanon. In Genève in Zwitserland zijn er grote veiligheidsmaatregelen voor een betoging vanavond tegen de G7-top. Dat is een bijeenkomst van de 7 rijkste industrielanden die morgen begint. De top is wel even verderop in een gemeente in Frankrijk, Evian-les-Bains, aan het meer van Genève. De Zwitserse overheid en de inwoners van Genève vrezen dat de rellen naar daar zullen komen, zegt collega Mieke Strings.
6: Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten.
4: Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen iets warmer en vanaf dinsdag nog wat warmer tot 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer.

0: Al een heel weekend lang maak jij kans op een duo-ticket voor Werchter Boutique. Er zijn ontzettend veel mensen die echt hopen dat er nog een moment aankomt waarop je zo'n ticket kan winnen. Spoiler alert. It's coming to you. It's happening today. En nog wel een paar keer. Dus er is eigenlijk nog wel genoeg kans om zo'n duo-ticket te scoren voor Werchter Boutique. Het is zaterdag 27 juni, mocht je het nog even willen checken in jouw agenda. Het is met een straffe line-up. Onder andere Pitbull, Katy Perry en Pommelien Thijs. Genoeg tickets. Er zijn al een hoop weggegeven. Maar ik zeg het, er liggen er ook nog een hoop. Als je Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs hoort, dan stuur je zo snel mogelijk in de app van MRM. Ik wil naar Werchter Boutique. Zet daar ook even je telefoonnummer bij. Dan kunnen we jou makkelijk bereiken. En wie weet win jij dan wel een duo-ticket. Ja, het is echt enkel als je Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs hoort. Wie weet, sneller dan je denkt.
1: Luister heel het weekend lang.
2: En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique. Ik moet gaan.

0: Wat een goede nummer eigenlijk, hè? Van wie is dat ook alweer? Kesha. Knaldi.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.
3: Zou kunnen maken op een

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M live.
2: Kijk, hoe blij ben je daarmee?
3: Super blij.
2: Ben je ook fan van de andere artiesten op de line-up?
3: Ja, tuurlijk, van Pommelien sowieso. Hè.
2: Ah, ons Pomme Queen. Heb je ze ook live gezien in de Avasdoom?
3: Nee, maar wel op Gladiola.
2: Ah, is dat in Nederland?
3: Nee, dat is in Ola.
2: Ah, oei. Ik ben weer goed op de hoogte vandaag. Maar kijk, je gaat ze dus ook nog eens zien op Berchter Boutique. Dat is 27 juni. Ben je vrij?
3: Ja, sowieso. En anders maak ik al vrij.
2: Ah, dat is een goede ingesteldheid. Bo, veel plezier ermee. Het is een duo-ticket, dus denk nog even na wie je meeneemt. Geniet nog van je dag. En als je nu niet gewonnen hebt, lieve luisteraar, er zijn nog genoeg kansen, hoor. Het komt echt wel in orde.
4: Luister heel het weekend lang.
0: En M&M fixt jouw tickets voor Berchter Boutique.

0: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
3: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
3: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
1: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Collega's, hè.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

met al die werkterboutique waanzin zou je bijna vergeten dat er nog andere festivals zijn natuurlijk. Sunrise bijvoorbeeld is ook op 6 en 27 juni in de Leelse Bergen met een zieke M&M stage met onder andere Dino, onze kerstverse M&M startje DJ, DJ Licious, Magic, maar ook Nina Black. En ik denk dat ze deze in haar set ook gaat draaien. Het is van haar eigen...

Laura Christiaansen uit Mallen die vraagt nog hoeveel tickets zijn er nog te winnen voor Werchter Boutique? Ja, een exact aantal kan ik niet geven, maar er zijn er zeker nog een aantal. Dus blijf luisteren, hoor je Pitbull, Pommelien, Thijs of Katy Perry, dan stuur je Ik Wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. Het is 16:30 en op de E403 van Brugge naar Doornik moet je opletten voor vertraging bij Wevelgem. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de andere snelwegen alleen lichte vertragingen. De N41 van Sint-Niklaas naar Hamme is momenteel afgesloten net voorbij de afritten van de E17. En de politie die waarschuwt voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en verder ook in de Europese wijk.

benieuwd wat je voor de rest nog aan het doen bent op deze prachtige zondag. Laat het even weten. De zon schijnt, dus misschien wil je wel een wandeling aan het maken of ben je net buiten geweest. Laat het even weten of zien met een foto in de app van M&M. Heel benieuwd naar wat jouw zondag vandaag brengt.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens, dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Imoscoop!

0: dat je weg bent.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Duidelijk dat het ook een blokweekend is voor veel mensen. Line Rommelaren uit Heren die stuurt: ik ben wiskunde aan het studeren. Bilan van Bos uit Oudenaren is aan het studeren voor zijn examens die morgen beginnen. Hoopt ondertussen ook nog op een ticket voor Werchter Boutique, snap ik. Iliana uit Diksmeer is aan het studeren. Manu is aan het studeren wiskunde op bed. Amélie de Jager die is buiten aan het studeren in Kluisbergen. Ziet er ook heel tof uit. Jessie die is dan weer niet aan het studeren. Die is pyjama's aan het maken. Jana is een fijne wandeling buiten aan het maken. Ja, en zo zijn er heel veel mensen fijn bezig vandaag op deze prachtige zondag. Ik zeg het, als je nog hoopt op een ticket of een duo-ticket, liever voor Werchter Boutique, geen probleem, geen stress. Er komen echt nog kansen aan. Of dat dit uur nog gaat gebeuren, dat kan ik helaas nog niet verklappen. Wat ik wel kan verklappen is dat de volgende artiest legendarisch is.

klein beetje verwarring in de app van M&M. Dit is natuurlijk niet Pitbull, hè. Het is Nightcrawlers met Push the Feeling On. Dat is natuurlijk een song uit de 90s, als ik me niet vergis. En het nummer Hotel Room Service van Pitbull, dat is uit 2009. Dus nee, het is geen Pitbull. Maar ik snap dat het gevoel er even was dat het nu al zover was. Maar nee, het is helaas niet het geval. Het was gewoon Push the Feeling On.

So Easy to Fall in Love with. Met Olivia T natuurlijk. Zo'n prachtige stem dat die vrouw heeft. Volgend uur gegarandeerd dan nog een nieuwe kans op zo'n duo-ticket voor Werchter Boutique. Dat kan ik je 100% beloven. Maar niet meer dit uur. Wel heb ik nog wat.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
4: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Goedenavond, het is 5 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Voort.
8: In Brussel is er een betoging voor vrede. Zo'n 3000 mensen komen op dit moment op straat tegen wat ze noemen de gemilitariseerde samenleving. Ze vinden dus dat er te veel geld gaat naar defensie en te weinig naar welzijn of het klimaat.
9: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
10: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
8: En ook in Geneve in Zwitserland wordt er vandaag betoogd. Zo'n 25.000 mensen komen daar op straat om te protesteren tegen de G7-top van morgen. Dat is een bijeenkomst van de 7 rijkste industrielanden. Die top is even verderop in Frankrijk, in de gemeente Evian-les-Bains. Maar de betoging zelf wordt dus in Geneve verwacht. In het centraal station van Antwerpen zijn twee agenten van de veiligheidsdienst Securail gewond geraakt. Iemand sloeg de agenten een paar keer met de vuist. Wat de precieze aanleiding was, is niet duidelijk. Toen de politie even later de verdachte wilde arresteren, raakte ook een agent gewond. De verdachte is opgepakt en meegenomen voor verhoor. Komende nacht wordt in de VS de 80ste verjaardag gevierd van de president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis. De buurt rond het Witte Huis is daarvoor nu al helemaal afgesloten. Correspondent Thomas de Grave is daar en beschrijft wat er te doen is.
11: Niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten ook meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. Daar worden 100.000 fans van de sport verwacht. Naar hier gekomen uit het hele land. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport en zo'n commercieel evenement niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
8: In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen na Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze zich richten op een commandocentrum van de gewapende groep Hezbollah. De aanval lokt boze reacties uit Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of er nu een vredesakkoord komt vandaag met de VS. Ook de Amerikaanse president Trump is boos op Israël. Hij zegt dat zowel Israël als Hezbollah moeten stoppen met aanvallen. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. Het is de eerste zege voor Hamilton sinds hij in 2025 naar Ferrari overstapte. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en tot 21 graden. Dinsdag eerst kans op een bui, later opklaringen en ook tot 25 graden. De rest van de week is het zomers warm met vrijdag 33 graden.

0: mag ik jullie horen in de app van M&M. Als je natuurlijk een van deze drie topartiesten hoort die op de line-up staan van Werchter Boutique dit jaar, gaat over Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs. Alle drie zijn ze daar, maar hier op M&M vandaag maak je enkel kans op een duo-ticket als je een van die drie artiesten hoort. Op dat moment stuur je Ik wil naar Werchter Boutique met je telefoonnummer in de app van M&M en dan win jij hopelijk een duo-ticket, hè? Zoals je nu al Pitbull op de achtergrond hoort. Bijvoorbeeld, het zou ook Pommelien kunnen zijn. Ik weet het niet. Het zou ook snel kunnen gebeuren. Het zou ook pas over een half uur kunnen gebeuren. Het gaat alleszins zeker dit uur nog eens gebeuren. Dus, hou je klaar. Zet je schrap en stuur in de app van M&M. Ik wil naar Werchter Boutique als je een van die drie artiesten hoort.
1: Luister heel het weekend lang.
2: En M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique. Ik moet gaan.

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: En Appas.
1: Hij stuurt jou naar Pommelien Thijs.
0: Pommelien Thijs, dat is een artiest waar iedereen toch een keertje naartoe moet gegaan zijn. Een artiest die je één keer live gezien wil hebben. Als je dat concert in de Avasodom gezien hebt, dan weet je waar ik op doel. En ze staat op Werchter Boutique naast onder andere Pitbull en Katy Perry. En er zijn nog een aantal duo tickets voor Werchter Boutique. Benieuwd wie die nu gaat winnen. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met

0: Silke.
1: Silke? Wat heb jij gestuurd in de app van M&M?
0: Ik heb gestuurd, ik wil naar Werchter Boutique.
1: En wil je echt heel graag naar Werchter Boutique?
0: Ja, heel graag.
1: Dan heb ik goed nieuws, want jij weet het nu wat ik heb!
0: Yes! Merci!
1: Alles voelt zo ongewoon toch, Silke, als je dat hoort.
0: Ja, zeker.
1: Ben je grote fan van Pommelien?
0: Ja, ik heb ze al een paar keer gezien op Pukkelpop.
1: Ah, ja, ja, ja. En dit jaar staat ze daar niet, denk ik, hè?
0: Nee, dit jaar niet.
1: Nee, voilà. Dus Werchter Boutique, it is. Ben je ook van Katy Perry en Pitbull? Ook misschien wel belangrijk om te checken?
0: Ja, zeker.
1: En het is een dubbelticket, Silke, dus wie neem je mee?
0: Ik neem mijn vriendin Ashley mee.
1: Oeh, ook grote fan van al deze drie artiesten.
0: Ja, ja, ja. Ik zal heel blij zijn.
1: Nou, wat een fantastisch cadeau op deze zondagavond krijg je hier van mij. Geniet ervan, Silke. Heel veel plezier op Werchter Boutique. En als je aan het luisteren bent en nog kans wil maken, er zijn nog tickets. Het is nog niet te laat. Dus blijf luisteren. Hoor je Pommelien, Pitbull of Katy Perry? Stuur Ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M met je telefoonnummer.
2: Voor Werchter Boutique. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

and I'm good. 17:30. Op de snelwegen zijn er enkel rechte vertragingen. De N41 van Sint-Niklaas naar Hammen die is wel afgesloten op dit moment in Elverselen. Zegt de politie, daar wordt een spoor van gelekte frituurolie opgeruimd. De problemen kunnen daar nog even duren. Je kan wel omrijden via de zijrijweg. M&M. M&M.

Je zou nu kunnen denken, het is gedaan met die tickets voor Werchter Boutique. Maar nee. Er zijn er nog. Niet zo heel veel, maar er zijn er nog. En ze kunnen rapper komen dan je denkt. Dit is Lil Nas X. Montero.

0: Zo meteen nog een dikke vette throwback. Naar het jaar 2012. En ook een beetje naar Biebercella. Het is Justin Bieber en Nicki Minaj. Zometeen een Beauty and a Beat. Die hoor je na Meteor en de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Shibuzi, samen met Miles Smith en Blink Twice. Die mag blijkbaar niet twee keer knippen. Knipper dan liever, ofwel toch wel. Ja, niet dus. Zelfs Spyro komt er nog aan met Material Lovers. En meteen nog The Weeknd en Blinding Lights. En dan is het uur afgelopen. Het betekent dus geen tickets meer dit uur, maar wel komend uur. Voor de echte boutique natuurlijk, hè. Misschien aan Spyro, misschien voor de line-up van volgend jaar.

0: Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Sunrise Festival.
4: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
3: Met onder andere...
4: Bankzitters.
3: Poef versus Lil Kleine.
4: Milking.
3: Antoon.
4: Kraantje Papa.

0: camping.
1: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
0: Samen met M&M.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Goedenavond, het is 6 uur.
1: 14 nieuws.
3: Stijn de Vaart.
4: In Zwitserland is er een grote betoging tegen de G7-top. Zo'n 25.000 mensen betogen op dit moment in Genève in Zwitserland tegen de G7-top die er morgen plaatsvindt. Die top is even verderop in Evian-les-Bains in Frankrijk, maar de betoging zelf is dus in Genève. De betogers zijn vooral tegen de Amerikaanse president Trump, zegt Bert de Vroei die daar is.
5: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina en allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7 en vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken.
4: En ook in Brussel kwamen vandaag 3000 mensen op straat om te betogen tegen wat ze noemen de gemilitariseerde samenleving. Ze vinden dus dat er te veel geld gaat naar defensie en te weinig naar welzijn of het klimaat.
6: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
7: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
4: De betoging verliep zonder incidenten. En komende nacht wordt in de VS de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis. De buurt rond het Witte Huis is daarvoor nu al helemaal afgesloten. Correspondent Thomas de Graven is daar en beschrijft wat er te doen is.
8: Niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten ook meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. Daar worden 100.000 fans van de sport verwacht, naar hier gekomen uit het hele land. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van de Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport en zo'n commercieel evenement niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
4: In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen na Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze zich richten op een commandocentrum van de gewapende groep Hezbollah. De aanval lokt boze reacties uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of er nu een vredesakkoord komt met de VS. Ook de Amerikaanse president Trump is boos op Israël. Hij zegt dat zowel Israël als Hezbollah moeten stoppen met de aanvallen. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij reed weg op de laatste klim en eindigde alleen op kop. De beste Belg was Maxime van Gils op de 7e plaats. Voor del Toro is het de 2e ritzege op rij. Hij is ook de eindwinnaar van die Franse koers. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en tot 21 graden. Dinsdag eerst kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week is het zomers warm met vrijdag 33 graden.

En niet enkel de girls willen fun hebben hoor. Ook de guys en de boys en de girls en alles ertussen. Iedereen mag vandaag fun hebben. Iedereen wil denk ik ook nog dat laatste duo-ticket winnen. M&M's

0: Ja, want dat is wel iets dat ik ondertussen kan bevestigen. Het allerlaatste duo-ticket wordt dit uur weggegeven voor Berchter Boutique liever. Het is dus ook nog maar één duo-ticket. Het is je allerlaatste kans. Ja, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Het laatste ticket is gegeerd door veel mensen, zie ik in de app van M&M. Iedereen zit echt op zijn achterste poten te wachten tot Katy Perry, Pomeline, Thijs of Pitbull passeert. Ik kan nog niet verklappen wanneer. Wat gaat dit uur gebeuren, mannetjes? En of het nu gaat gebeuren, kan ik niet zeggen. Maar als het gebeurt, stuur je Ik Wil naar Berchter Boutique in de app van M&M met je gsm-nummer erbij. En wie weet maak jij wel kans.
1: Luister heel het weekend lang.
2: En M&M fixt jouw tickets voor Berchter Boutique. Ik moet gaan.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.

0: Miley Cyrus en Flowers. Ja, er zijn heel veel mensen nog aan het wachten. Op dat allerlaatste dubbelticket voor Werchter Boutique. Het is ook wel echt een magnifieke line-up dit jaar. Hè. Drie echt top popartiesten. Pitbull, Katy Perry, Pommelien Thijs. En daar loopt daar eigenlijk ook nog Roxy Dekker en Mika rond, diezelfde dag. Het is eigenlijk crazy wat je allemaal krijgt voor zo één duo-ticket. Maar het is enkel zo nu, op dit moment, het geval dat als je Katy Perry hoort op de radio met een liedje van haar, of Pommelien Thijs, of Pitbull, dat je kans maakt. En als je dat dan hoort, dan moet je in de app van M&M Ik Wil Naar Werchter Boutique sturen met je telefoonnummer erbij. En dan ben je automatisch eigenlijk, ja, in de running om zo'n ticket te winnen. Een duo-ticket, hè. Dus stel je wint, mag je iemand meenemen. Kan je eens over nadenken wie dat zou kunnen zijn. Maar vooral heel goed blijven luisteren. Het gaat echt dit uur nog gebeuren. Maar ja, wanneer?
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perzike. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: M&M stuurt jou naar Werchter Boutique.
7: Hoor je dit uur een song van Katy Perry, Pitbull of Pommelien Thijs?
6: Stuur dan Ik Wil Naar Werchter Boutique in de M&M-app. En wie weet, fix

0: Radio naar Katy Perry.
1: Hey, this is Katy Perry. Are you ready?
2: Dat was inderdaad Katy Perry. Voor de allerlaatste keer hier op M&M. Allee, te zeggen, voor de allerlaatste keer, voor het moment waarop jij een kans maakt op een duo-ticket voor Werchter Boutique, zij is een van de artiesten op de line-up. De vraag is, wie gaat er mee lopen? Goedenavond, Brecht.
3: Goedenavond.
2: Brecht, vertel eens, welke van de drie vind jij nu echt de moeite waard om naar te gaan kijken op Werchter Boutique?
3: Ik ben wel echt een hele grote fan van Pitbull.
2: Wat is je favoriete liedje?
3: Even denken.
2: Oh, ik heb tijd.
3: Mr. Worldwide.
2: Ah ja, Mr. Worldwide. Ja, dat is een goed nummer. Zou je dat graag live horen?
3: Ja, zeker één, zeker één.
2: Dan heb ik goed nieuws. Jij bent een ticket, een duo-ticket, Brecht.
3: Yes, super, super. Dank u wel.
2: Zeg, wie neem je mee? Want het is een duo-ticket, hè.
3: Yes. Zalig. Ik kan mijn vriendin zeker meenemen.
2: Ah, zijn ook fan van Pitbull?
3: Ze is vooral een grote fan van Pommelien, dus ze zal zeker enorm content zijn.
2: Ah, dat is keigoed. Dan ben jij gewoon helemaal voor Pitbull en zij helemaal voor Pommelien. Dat is een ultieme combinatie, toch?
3: Ideaal. Zeker weten.
2: Palasse. Ja. Die festivalzomer, dat komt helemaal in orde. Merci Brecht om te sturen en merci ook alle andere mensen die hebben gestuurd in de app van hem de afgelopen dagen en uren. En als je hebt meegespeeld en je hebt niet gewonnen, ja, sorry. Maar wel proficiat aan alle winnaars. Merci om mee te doen in de app van M&M, maar alle duo-tickets voor Werchter Boutique zijn de deur uit. Geniet ervan en tot de volgende keer.
0: Luister heel het weekend lang
1: en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het is 6:30 en op de snelwegen zijn er alleen maar lichte vertragingen. Let wel op voor wat files hier en daar op de Antwerpse ring. Op de A201 richting Brussels Airport. Zowat 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Bevertunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot morgenochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo.

0: iets om je aan op te trekken als je geen ticket voor Werchter Boutique hebt kunnen scoren. De M&M Teens Top 500. Daar luister je volgende week naar. M&M neemt je daar graag in mee terug naar jouw tienerjaren. Ik zeg zowaar iets. Artiesten als Lady Gaga, Billie Eilish, Justin Bieber, One Direction, Jason Derulo. Het zijn allemaal mensen, artiesten, die je zult horen in die M&M Teens Top 500. Alleen wordt het nog leuker, die Teens Top 500, als jij meebeslist welke songs erin gaan. En dat doe je door te stemmen via het M&M-kanaal op VRT Max. Ik heb een hele goede suggestie meegenomen voor jou, namelijk Riding Solo van Jason Derulo.
1: M&M Teens Top 500.
2: Oké. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Let's go!
0: Legendarische intro, toch? Uit 2010, dus nog net tien deze Jason Derulo.

Lorraine en Tattoo. Nog een leuk feestje trouwens naast Werchter Boutique is Sunrise. Veel toffe artiesten. Bijvoorbeeld Dino, DJ-licious, Laura Govaerts, Magic, maar ook Nina Black. Als je mee wil gaan feesten, je kan daar tickets voor winnen via het M&M-kanaal op VRT Max. Daar moet je zijn.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max. Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. Ze protesteren tegen de rijke industrielanden die daarbij inkomen. En vooral tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelt Bert de Vroei in Genève.
2: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen. En ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
1: Intussen heeft een meerderheid van de Zwitsers tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. Alle stemmen zijn intussen geteld en bijna 55% stemde tegen in het referendum. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel heeft het dus niet gehaald. Ook in Brussel is betoogd vanmiddag. Zo'n 3000 mensen kwamen op straat tegen de stijgende investeringen in defensie en de besparingen in verschillende sociale sectoren. De investeringen in defensie zijn niet nodig, zeggen de betogers.
3: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
4: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%, en die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
1: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon te stoppen. Israël viel vandaag opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut aan, net nu Iran en de VS dichtbij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Ook Iran is boos, het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen omgekomen bij een bootongeval. Een zeilboot kwam in aanvaring met een veerboot. De hulpdiensten zoeken nog naar 1 vermiste opvarende. 4 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot zouden Tsjechen zijn. De veerboot had 125 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde in een smalle zeestraat in de Adriatische Zee bij Kroatië. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui. Later op de dag opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met dan ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M R&B.
6: Esther Mwano. Het is de zomer van yearning, van voetbal en van de beste versie van jezelf zijn. Dat laatste ga je vanavond unlocken met een artiest van bij ons. Maar eerst Still Drake.

AI-versie van je track die viraler gaat dan het origineel. Het moet je maar eens overkomen. Mauvais Joe heeft dat nu voor met Pile. Dat TikTok momenteel aan het overnemen is met een AI-gospel-versie, zogezegd. Ik heb daar heel veel moeite mee. Langs de ene kant krijgt dat lied nu opnieuw een gigantische boost. Zelf heeft hij die versie ook officieel gereleased. Maar anderzijds zou het zoveel beter klinken met echte stemmen, met een echt koor. Dus geef mij maar de OG-versie.

Zomer van Yearning is er mede dankzij Off Campus. Dat is een reeks die ik duidelijk heel dringend nog moet checken. Je hebt de topsporter, de straight A student, die fake relationship trope. I love it. En in één scène is er dus een dance-off op Girls van The Kid LAROI. Belmont Camelli, die dus de topsporter speelt, heeft zelf voor dat lied gekozen blijkbaar. Fast forward naar het heden waar hij onstage met The Kid LAROI aan het viben is op dat nummer. Good for him. En er is nu ook een remix met Kelani uit. Good for me.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Live.
3: Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
4: Vanaf woensdag op M&M. En op VRT Max.
5: Oké, actie!
6: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
7: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Tot Spider-Man Brand New Day.
8: Wat is

0: rapper, danser, producer, songwriter, fashion icon. Hij is het allemaal en meer. Woensdag kwam zijn nieuwe single Wantanchi uit. En voor we daarop gaan dansen, wil ik even meer weten. Dus Selengus hangt aan de lijn. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Eerst en vooral, congrats met deze banger, met deze movement, moet ik zeggen.
1: Dank je. Ik heb er echt lang aan gewerkt. Het is echt al jaren in making. Dus ik ben echt blij dat het eindelijk uitziet.
0: Ja, wel, want ik heb het zelf ook live al kunnen meemaken. Op de finale van Soundtrack was dat volgens mij. Hoe was die journey er naartoe om dat eindelijk te releasen?
1: Ja, het heeft echt super lang geduurd. Ik denk, ik had het idee voor Wantanchi echt al zo 2 jaar geleden. En ik moest de juiste mensen vinden, want ik wist dat ik iets nieuws wou doen. Ik maakte al ongeveer 5, 6 jaar muziek en het werkte gewoon niet. En er was een soort van disconnect, vond ik, tussen mijn muziek en wie ik was. En dus ik dacht van, ik wil eigenlijk terug beginnen bij het begin. Let me go back to my roots. Mm-hmm. En dat is dus Wantanchi. En ik heb nu echt een klein team rondom mij. En we hebben echt lang gewerkt aan het visuele gedeelte. Mm-hmm. En sonically ook. En nu komt alles samen met Wantanchi. Dat is het begin.
0: Dat is heel duidelijk. Het is super nice om het allemaal te zien gebeuren. In het refrein van de track herhaal je Shimama Shimame Wantanchi. Even een kleine spoedcursus voor ons. Wat ben je daar aan het zeggen?
1: Dus eigenlijk, Shimama in Swahili betekent sta rechtop. Get up, actually. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van chant, dat je zou kunnen zeggen. Like Shimama, Shimame. En dan Wantanchi eigenlijk, dat is de bijnaam van de stad Lubumbashi, van waar mijn familie afkomstig is. Mm-hmm. Dus Lubumbashi, Wantanchi. En in ons lokaal dialect betekent dat de eerste, de beste, het mooiste. Dus wat ik eigenlijk ben aan het doen in dat liedje, ik zeg zo van, iedereen staat rechtop. En ik ben eigenlijk iedereen aan het aanmoedigen om gewoon de beste te zijn in het leven. Om gewoon je leven in handen te nemen. En it's actually very motivational, honestly.
0: Ja, het is niet enkel een summer anthem, maar ook kei empowering. Yeah. I love it.
1: Het is doordacht.
0: It's a whole concept. Heerlijk, heerlijk.
1: Yeah.
0: En er komt meer aan, toch? Een heel EP heb ik horen waaien.
1: Inderdaad, ja. Dus ik heb er ook echt al een jaar aan gewerkt. Wantanchi is stap 1. Deze zomer komt er nog een single. En het EP zal sowieso dit jaar aankomen. Visueel is alles anders uiteraard. Op muzikaal vlak heb ik echt verschillende stijlen gemengd. Dus er is house, er is baile funk, er is electronic music. Dus het is echt gewoon een mengeling van verschillende stijlen. En ik ben ook meer aan het rappen in die songs. Ik ben meer aan het zingen. Dus het is echt gewoon, ik vind dat ik voor de eerste keer echt mijn sound heb gevonden. Mm. En live is het uiteraard echt 10 keer beter. Dus kom zeker naar mijn shows.
0: Zalig, je hebt die sound gevonden en nu ben je niet meer te stoppen. Ik voel het. Heb je meer info over wanneer we jou al bezig kunnen zien op podium? Want I can tell the people dat dat echt iets is dat je moet meemaken. Het is heerlijk.
1: Eerlijk, ik denk, ik heb al een show in juli. Ik kan de datum nog niet aankondigen, omdat het nog niet echt bevestigd is, maar dat is sowieso in juli al een show. Deze zomer zal ik gewoon zoveel mogelijk proberen te performen, maar ik zal echt zo'n soort van tourschema zetten binnenkort, zodat jullie echt weten waar ik zal zijn. Ik zal sowieso in België zijn. Ik ga proberen zoveel mogelijk kleine zaaltjes te doen voor programma's. I'm hungry for the stage. Die is al 6 maanden sinds mijn laatste show in AB. Dus ik ben echt klaar om gewoon overal te zijn deze zomer.
0: Dat is duidelijk. Organizers, programmatoren die dit horen, book him.
1: Book me,
0: for real. En where can we keep up? Waar kunnen we zien wanneer je data communiceert?
1: Overal op, ik zou zeggen, meestal op Instagram, op TikTok ook. Dus mijn naam overal is @Selengus op alle platforms. Dus YouTube, Twitter, overal. Maar kijk, vooral op Instagram en TikTok. Daar ben ik het meest actief.
0: Perfect, Selengus op Instagram en TikTok. Ik kijk er zo naar uit, naar alles wat je nog gaat brengen. Want ik ben al mega fan van deze Wantanchi. Het is tijd om onze luisteraars ook mee te krijgen met die nieuwe single van jou. Dank je wel om even tijd te maken. En sowieso tot heel snel.
1: Ja, tot heel snel. Dank je wel.

Het WK is on, maar het zijn niet enkel WK-tunes die je zomer gaan maken. No worries. Eminem R&B. The Song of the Summer is here. En je hebt het te danken aan Selengas, een Brusselse artiest met Congolese roots die de term multidisciplinair misschien wel heeft uitgevonden. Zanger

Net als vele anderen dacht ik dat Rihanna hier zingt, well, that's not fair, would make perfect sense voor mij. Maar dat is het dus niet. Dat is debunked. Ze zingt, well, that's nothing. Ik vind dat minder hard, maar kijk, ik ben niet de songwriter en het is nog steeds een gigantische hit.

een balletje trappen in de club kan zo naar. De voetbalgekte slaat bij iedereen aan, zelfs de jeugd van tegenwoordig. Maar ik vind het mega nice hoe ze er hun eigen ding mee hebben gedaan. Dit is een nieuwe single van vrijdag.

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan.
2: Man, man.

0: Лукария, Лукария, Харис Куарес, Куарес,
1: op het veld.

Ja, er zijn andere dingen dan voetbal in de wereld, maar geen idee of je er klaar voor bent. Je hebt eigenlijk ook geen keuze, want Tola OG is in the house. Van de Black Eyed Peas tot Destiny's Child. Dansen zul je doen tot we erbij neervallen of tot wanneer de 20 minuutjes gepasseerd zijn. Let's go!

0: Het waren niet de meest zomerse dagen, I know. Maar dit feestje is exact wat we nodig hebben om die tot bij ons te brengen. En honestly, wie goed doordanst, heeft het nooit echt koud, toch?
1: M&M R&B's.
2: Dit is Tola OG in the mix.

0: het lied. Dankjewel, Tola OG. Je kan meer van dit ook vinden op VRT Max. Tola OG die zijn ding doet met beeld en al erbij. Ideaal voor op je houseparty of zo deze zomer. Zometeen nog meer dan hier zo.
1: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen, niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
2: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20.000, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot relletjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daar straks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina zagen we, maar vooral tegen Donald Trump.
1: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. Drie van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De twee helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao. Het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
3: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao. Zeker als het probeert door te duwen tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een match. Dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenencia, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
1: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader, eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
4: Hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Omdat ik toch wel dat kan meemaken.
1: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M R&B. Esther Nwano. Nog meer Yearning met de nieuwe van Steve Lacy die je straks gaat horen. Bruno Mars en zijn grootste dromen, maar allereerst Olivia Dee.

Toen ik de volgende track hoorde, dacht ik heel even, is Frank Ocean back? Maar het is de Nigeriaans-Ierse artiest Femi. Die heeft niet alleen Frank, maar ook Childish Gambino als inspiratie. En daar komen hele goede dingen uit. Noble, zo heet zijn breakout song die het best goed doet online. Shout out Euphoria Edits. En ik like de vibe ook wel.

Als je je afvraagt waar de liefde is, dan moet je misschien even luisteren naar een Steve Lacy album. De opvolger van Gemini Rides is een aantocht. Wordt zijn derde studioalbum. Oh yeah. Komt uit op 17 juli en I Am Seated. Vorige week kwam de eerste song daarvan uit, The Feeling. En wees maar zeker dat er veel feelings naar boven komen. Dus zet je volume harder, zet je geest in yearning mode en

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M Live.

Als je nog steeds niet in WK-modus bent, is het misschien tijd om op te geven. Maar niet voordat ik onze MVP van de week een kans geef om jou mee te krijgen. Amadou Onana. Hij is niet enkel middenvelder bij de Rode Duivels, maar ook artiest onder de naam 24AM. Hij heeft al eerder getoond dat hij heel goed kan zingen. En nu heeft hij zijn eigen WK-anthem uitgebracht. We are Belgium. Je hoort Engels, Nederlands, Frans door elkaar. Al zijn teamgenoten komen aan bod. En de song begint ook gewoon met: deze zomer hebben we heel België nodig. Dus misschien is het wel het ideale recept om jou te overtuigen. Het zou net op tijd zijn voor de wedstrijd van morgenavond tegen Egypte. Dus hier komt

of zo, maar dit is het dus voor mij. Hè. De OG, Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Op naar iets nieuws. Het nieuwe album van Vince Staples is vorige week uitgekomen, Crybaby. Klinkt kei cool, zeker deze track Cotton. Ja, het kan ook moeilijk anders als je zo'n cool persoon bent. Iemand die verschillende talenten heeft, ook acteert en zo. Heel vet.

voordat we in die Bruno Mars deep dive duiken, even een mooie throwback naar 2016. Toen deze track uitkwam van Mac Miller, May He Rest In Peace. Cinderella. Een lied over zijn grote liefde Ariana Grande. En je hoort Ty Dolla Sign er ook op.

wordt een Elvis-imitator een van de meest succesvolle popartiesten ter wereld? Dit is de deep dive van Bruno Mars. Van trouwfeesten tot schuurpaleizen. Hij heeft voor elke gelegenheid een monsterhit op zijn naam staan. We gaan er samen lekker door.

Silk Sonic, beste sidequest ooit. Bruno Mars kent vele namen. Hij is in Hawaii geboren als Peter Gene Hernandez. Was sinds zijn vierde al Elvis-imitator, vandaar de bijnaam Little Elvis. Maar Bruno kwam van professioneel worstelaar Bruno Sammartino, waar zijn vader fan van was. En Mars...

Bruno Mars was lang songwriter die aan vele hits bijdroeg, zoals Love Me van Justin Bieber, Forget You van CeeLo Green. Maar zijn eigen debuut in 2010 ging crazy hard. Just the way you are, need I say more. En met zijn band The Hooligans dropte hij toen een album dat het de langst lopende debuut is op de Billboard 200.

Bruno Mars' zijn allergrootste hit begon met een casual jam session met Mark Ronson. Maar uiteindelijk duurde het 8 maanden om de perfectie te bereiken die ze wilden. Met succes, Uptown Funk won Record of the Year op de Grammys. En met deze, That's What I Like, won hij ook Song of the Year in 2018.

0: de lockdown was uitgekomen. Maar de Lazy Song was in 2010 ook al een anthem, hoor. Conclusie, alles wat Bruno Mars aanraakt, wordt goud. De woorden cringe, flop of dipje staan niet in die man zijn woordenboek. En besef, dit was nog maar het tipje van de sluier, hè? Wat de opdracht ook is, Bruno Mars delivered elke keer. Dat er nog vele hits en topconcertjes mogen volgen. Bruno Mars, out!
1: Negen uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten, dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Het gaat om 11 skydivers en een piloot. Kort nadat hun vliegtuigje was opgestegen, maakte het een bocht naar links en stortte neer. Het eenmotorige toestel crashte in een veld op zo'n 300 meter van de startbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In mei is er ruim 61% minder regenwoud verloren gegaan in het Amazonegebied tegenover mei vorig jaar. Dat meldt onder meer het Braziliaanse ministerie van Milieu. Volgens de milieuminister gaat het om de grootste daling ooit in mei en een fundamentele mijlpaal. Er gingen wel nog altijd 370 vierkante kilometer te regenwoud verloren. Ook de jaarcijfers die eind juli worden afgesloten zien er voorlopig positief uit. President Lula wil tegen 2030 de ontbossing van het Amazonewoud volledig stoppen. Een meerderheid van de Zwitsers heeft tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. In een referendum daarover stemde bijna 55% tegen. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperkt houden tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel haalt het dus niet. Zwitserland telt nu zo'n 9,1 miljoen inwoners. Op het WK voetbal neemt Duitsland het vanavond op tegen Curaçao, op papier een wedstrijd tussen David tegen Goliath. Glenn Martens, heeft Duitsland zich laten verrassen door Curaçao?
2: Nee, zeker niet. Het is een overtuigende zege geworden. 7-1. Het begon al uitstekend. Na 6 minuten een doelpunt van een Metja. Heerlijk schot. Dan was er even opschudding toen de gelijkmaker van Comenesia helemaal uit het niets viel. Even een moeilijkere fase van Duitsland. Maar nog voor de pauze kon ze die scheve situatie rechtzetten met eerst een kobbeldoelpunt van Schlotterbeck. En nadien ook nog een penalty omgezet door Havertz. Havertz die ook in de tweede helft een stiftertje kon maken en daar ook zijn bijdrage kon leveren in een tweede helft die Duitsland domineerde al vrij vroeg. Met een 4-1 van Musiala. En tussendoor kon ook nog Brown, Undaf en dus ook Havers een keer scoren. En zo dus 7-1 overtuigende zege voor Duitsland. En een ruime nederlaag voor het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Curaçao dat toch zich sterk heeft verweerd, maar gewoon de wet van de sterkste heeft moeten ondergaan.
1: Dankjewel Glenn. En op dit moment begint ook de wedstrijd tussen Nederland en Japan. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt en dat op een aparte manier. In Zwitserland won hij de grote prijs van Gippingen. Slok reed met een kleine voorsprong richting finish en stak zijn handen al in de lucht. Daarbij verloor hij de controle over zijn fiets en viel. Zo schoof de Belg over de eindmeet, nog net voor de Rus Alexander Vlasov, die tweede werd. De fotofinish bracht daarover de nodige duidelijkheid en zo is voor Liam Slok een eerste en onvergetelijke profzege binnen. Het blijft droog vanavond en vannacht bij een licht bewolkte hemel en minimaal 8 graden op de thermometer. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en ook dan meestal droog. Dinsdag is er kans op een bui, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
4: Magic Summer.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert de Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Filip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rudy Garcia, aanvoerder Jurrie Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous, toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie, die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van zeven rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land opgetreden, in de AB. In september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree was bezig met een Braziliaanse tournee en zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Op het WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn openingswedstrijd tegen Japan. Bert Sterks, jij volgt het vooraan voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het is 0-0 tussen Nederland en Japan. Ze gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. De eerste was licht in het voordeel van de Nederlanders die het vaakst de bal hadden. En zeker in het begin van de wedstrijd het gevaarlijkst waren. Met onder meer een schot van Malen dat de Japanse doelman moest redden. Maar helemaal in het slot van die eerste helft was er dan toch plots 2 keer dreiging van Japan. Met Nakamura en Ueda. Die het doel allebei maar net op een paar centimeter na miste. Nederland dus met het balbezit. Japan wat meer op de counter. Maar afscheiding in de stand is er allerminst 0-0 halfweg tussen Nederland en Japan.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond versloeg Duitsland verpletterend Curaçao met 7-1. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
1: Waarom kom je naar hier? Ja, dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van drie kleine kinderen.
2: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, het komt wel heel dichtbij.
3: En wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
0: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
4: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet Somerville. De jonge Somerville maakte de 2-1 opnieuw een doelpunt via de paal. Prachtig afgewerkt, maar Japan liet het hoofd niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans, maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
0: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9:00 s'avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurrie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
5: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het de hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontspanningsruimte. Dat zegt Paulien Blondeel van de dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later ook zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook, maar ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er is wel veel materiële schade. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu zou het toch echt zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Het is eigenlijk nog geen afgewerkt vredesakkoord, wel een soort intentieverklaring om aan een echt en definitief vredesakkoord te werken. Trump reageerde al op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Laat de olie vloeien, schreef hij. En volgens Trump zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer tolvrij opengaan. Iran bevestigt ook dat er zo'n akkoord is en dat dat ook akkoord een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun openingswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
2: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een Bos van Benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: Om 4 uur vannacht wordt ook de tweede wedstrijd in groep F gespeeld. Die gaat tussen Zweden en Tunesië. En over enkele seconden is er ook nog de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die gaat zometeen van start. De nacht begint helder, later komen er meer wolken. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer, met vrijdag zelfs temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.

Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.